0: 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

give up on me.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezup. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu gaan we redden.
5: Nee, joh. Echt?
6: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kist met klimaatregeling. Het weer: in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

Een hartelijk goedemorgen. Het is 10 juli, vrijdagmorgen. Brunch op uw zender van 9 tot 11. De editie Brummen-Voorst. Gisteren hadden we de editie Epeheren. En vandaag Brummen-Voorst met 4 leuke onderwerpen. En zoals we al zien is, hier en daar neemt het vergaderen af, de activiteit af. Aan de andere kant komen daar leuke activiteiten voor in de plaats. En daar hebben we vandaag alle tijd en gelegenheid voor. Het is nog wat bewolkt. We kijken wel uit op de markt waar we iedereen eigenlijk in t-shirtjes zien rondwandelen. Rustig de markt opbouwend. En zoals u weet, om 11 uur gaat de markt open. Ja, mocht u nou heel vroeg zijn, wandel bij ons binnen. Druk op de knop en een bakje koffie staat voor u klaar. Dus wat dat betreft alle mogelijkheden van dien. Hebben we voor de rest nog huishoudelijke mededelingen? Ja, Herman heeft mij gebeld en gezegd, joh, ik moet even kijken hoe het thuis loopt. Dus het kan zijn dat je me voorlopig even niet ziet, maar geen probleem. Hij heeft zijn huiswerk weer gedaan, zoals dat heet. De muziek is er weer klaar voor. Dus laten we daar ook vooral van gaan genieten vandaag.

ook dat is weer begonnen in deze periode. Ze zijn al een mooi eindje op weg. En ja, we hebben de eerste dagen natuurlijk meegemaakt. De grote bosbranden daar in het zuiden van Frankrijk, het noorden van Spanje. Daar kon men mooi omheen rijden. En ja, gisteren was toch wel een hele duidelijke dag. Ja, ik moet het bekennen. Ik vind het altijd een gezellig programma naar te luisteren. Hoewel ik niet precies de wielerploegen ken. Maar ja, de commentaar, de gezelligheid in de Tour. En dan toch, ja, als je wat ouder bent, komen soms wat van die oude beelden komen weer terug. Of beelden eigenlijk, geluiden komen terug. Toen het allemaal nog wat meer in de kinderschoenen stond. Oftewel, de komende weken kunnen we nog genieten van de Tour de France. Het tweede grote sportspektakel in deze periode, jaarlijks terugkerend. En natuurlijk zijn daar de laatste ronden van de WK nog van. En ik meen, een van de eerste komende wedstrijden, daar zijn onze zuidenburen ook weer onderdeel van. Dus ja... Misschien voor sommige mensen heel spannend. Voor andere mensen die hebben al een beetje afscheid genomen van, de WK wat dat betreft. Omdat hun favoriete clubs inmiddels niet meer meespelen. Wat gaan wij dit uur doen? We gaan lekker onder water. De snorkel- en subdag gaan we bespreken op Buslo. En hou uw agenda erbij. Want mocht u nog niet op vakantie gaan of blijft, mocht u thuis blijven, dan is dit misschien een heel mooi uitje als oud duiker. Want de laatste jaren doe ik dat niet meer. Maar kan ik u vertellen dat er eigenlijk onder water ook in Nederland nog genoeg te zien en te beleven valt. Het zijn natuurlijk geen tropische vissen wat dat betreft. Maar al met al toch wel is het mooi om eigenlijk in een wereldje rond te spartelen. Waar je eigenlijk niet zoveel weet van hebt. En het tweede onderwerp is geheel anders. Maar toch ook wel natuurgerelateerd. We gaan bellen met de secretaris van de Imkersvereniging Voorst. Want die houden ook twee mooie open dagen. Waarin u kennis kan nemen van deze mooie wereld. En ja, we gaan het er natuurlijk met hem over hebben. Wat we vaak op tv zien zijn natuurlijk die grote zwermen waar we van schrikken. Ons verbazen over mensen die daar bijna vrij doorheen lopen. Maar we gaan dat aan Dick eens vragen hoe dat zit en hoe dat kan. Oftewel, weer twee boeiende onderwerpen. Zo rond de klok van 9:50. Onderwerp 1, dan gaan we lekker snorkelen en suppen. En rond 9:50 hopen we ons te gaan verdiepen in de imkerij. En hoe lossen we dat dan verder op? Nou, muziek genoeg. Het stond weer klaar. Dus we gaan nu luisteren naar Casey en de Sunshine Band.

0: luistert nu naar Voice Veluwe Zelf. Wil je ook eens een kijkje achter de schermen nemen? Mail naar ikwilook@voiceveluwezoom.nl en hoor en zie het van dichtbij.
1: Voice Veluwe Zoom.

0: En dat was Tony Marshall. Wie zegt u? Ja, Tony Marshall. We zijn gaan bellen en we hebben aan de lijn Peter van Rodijnen. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het hebben over snorkelen en suppen. Alleen, ik las iets dat intrigeert me dan toch wel. Onderwaterfilmer, doe je dat ook als snorkelaar?
1: Zeker, dat kan zeker ook als snorkelaar.
0: Ja, zeker?
1: Ja, dat kan. Het verschil is wel een beetje dat je... Nou, als je net even wat dieper wil en wat langer stil wil liggen... Dan kan je beter inderdaad een ademfles achter op je rug binden. Dan maak je toch iets andere beeld. Dat klopt.
0: Maar weet je, ik zit me daar ook wel gewoon bij. Überhaupt in de natuur, het vergt veel rusttijd of niet veel voorbereiding... om überhaupt tot shots te komen. Want je moet wel weten waar die snoek elke keer lekker gaat liggen, of niet?
1: Het kost veel voorbereiding, inderdaad. Dus je moet heel veel research doen, maar het kost ook heel veel doorzettingen. Zeker ook onder water. Het is allemaal niet te regisseren.
0: Nee.
1: Dus de eerste keer lukt het ongetwijfeld niet. En dan moet je volhouden doorgaan totdat je de shots hebt de actie die je wel wil filmen of wil zien. Ja.
0: Ja, maar hoeveel tijd zit er dan even over de duim in een half uurtje film wat je dan presentabel vindt? Ja. Ja, die laatste is belangrijk, hè? Wat jij presentabel vindt.
1: Nou,
0: want die lat gaat steeds hoger, dat weet ik uit ervaring.
1: Dit klopt. Dat kost soms jaren. Kost dat echt honderden duiken. Echt waar.
0: Ja. En dan elke keer toch wel met veel plezier? Of zit je dan echt als een... Zeg maar als een raceman van ik moet dit winnen? Of
1: nee,
0: ben je al zo overheen dat het... Ja, het is wat het is.
1: Het is zeker wel genieten. Het is, je weet, ook dat hoort erbij, omdat je weet dat de race zo gaat lopen, dan heb je daar iets meer rust in, ook in de voorbereiding. Maar je komt ook op plekken en je ziet ook dingen die gewoon heel bijzonder zijn. En dat gevoel overheerst al heel snel als je daar weer in het water stapt. Hoe bevoorrecht je bent om dat allemaal te kunnen zien. Ja, klopt.
0: Want even voor de goede orde. Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk een beetje aangewezen duikplekken. En die zijn mooi genoeg. Even voor jou, ik ben oud-duiker inmiddels. Door allerlei omstandigheden. Maar dat zijn aangewezen plekken. Voor echt mooie shots en mooi onder water zal het toch zijn dat jij duikt op plekken wat niet voor de hand ligt.
1: Meestal duik ik inderdaad in het zoutere water. Dat varieert sowieso al heel erg met het zoete water. En als je dan nog iets verder, want wij duiken ook veel op zee, op de Noordzee. Dat ligt zeker niet voor de hand. Daar wordt het uitdagender, avontuurlijker, soms ook mooier, absoluut waar. Ja.
0: Maar ben je dan alleen onderweg of ben je ook echt wel met een groep dan gewoon? Kan dat ook goed?
1: De zee op doe je vaak met een team van een man of 6 tot 8. Je hebt een man op de boot nodig, je hebt assistenten beneden nodig. Het hele veiligheidsaspect vraagt om een groter team.
0: Ja. Nou ja, goed, laten we. Dat is als je uiteindelijk het zo leuk vindt om te snorkelen dat je denkt van ik moet toch ook maar zo'n flesje achterop hebben. Ik weet nog, mensen, ik heb gedoken in de Kasteleinsplas bij Emmeloord. Dat was eigenlijk onze basis, zal ik maar zeggen. En daar waren mensen ook altijd over verbaasd dat je dan weer boven kwam en zei... ik heb die snoek weer gezien, ik heb die weer gezien, ik heb dat weer gezien, ik heb dat weer gezien. Dat mensen dat eigenlijk verwonderlijk vinden. Wat vind je eigenlijk het mooiste aan dat duiken?
1: De rust.
0: Ja, het grappig, hè? Ik denk, als die wat anders roept, dan ga ik roepen... en wat vind je van de rust? Ik ook altijd bijzonder gevonden.
1: Ja, het is een soort parallele wereld waarbij je alle hectiek van de dag... bijna letterlijk even uitzet... En dat heb je met duiken, maar dat begint wat je zegt bij snorkelen. Het is gewoon die rust in het water, gewoon observeren, gewoon even stil. Niks, geen piepjes, niks, geen belletjes, niks, geen gewauwel om je heen, maar gewoon kijken en genieten.
0: En zelfs als je dan een uur later het water uitkomt en je hebt niks gezien, ben je toch een gerustig en tevreden mens.
1: Jij bent een zen. Je bent helemaal weer... Ja, absoluut. Tot rustig. Absoluut. Ja. Heerlijk.
0: Hey, even waarvoor we eigenlijk getriggerd waren, is de Nederlandse Onderwatersportbond heeft een mooie dag georganiseerd. Snorkel en subdag. Wat regelt de Nederlandse Onderwatersportbond allemaal in Nederland? Zwemmen niet?
1: Het zwemmen niet, maar eigenlijk alles voor de onderwatersporten. We hartigen de belangen van eigenlijk alle onderwatersporters. En dat zijn eigenlijk voor een groot deel de duikers, maar ook de windzwemmers, dus de snorkelaars, de freedivers, de onderwaterhockeyers. Het is een vrij breed scala aan onderwatersporters. Als je dan toespitst op zeg maar, het duiken, dan zijn we aangesloten bij de CEMAS, een wereldwijde organisatie. En dus al die belangen behartigen wij voor al die verenigingen. We hebben dik 250 verenigingen, dat zijn onze leden. En die verenigingen hebben, iets van 13.000 leden alles bij elkaar. Dat is waar wij voor staan. Wij proberen te zorgen voor goed duikwater, voor leuke activiteiten, als er dingen gebeuren op de duikplekken of bij de verenigingen in de zwembaden of er moet wat georganiseerd worden of er moet wat opgelost worden. Dat is waar wij voor staan. En zo organiseren wij ook allerlei activiteiten om nieuwe leden.
0: Nieuw bloed te krijgen.
1: Jonge gasten te motiveren. Dat begint veelal ook met snorkelen. Steek je hoofd onder water en ontdek een wereld die waarschijnlijk nog voor velen, zeker in Nederland, totaal onbekend is, maar prachtig kan zijn.
0: Ja. Even kijken, we organiseren dat op. Je bent van de. Ja, ik vind het ook wel mooi. De Commissie Onderwater Natuur. Dus daar ben jij van. En dus jullie hebben een mooi handboekje met dit is een plantje dit, dit is een plantje dat. Dat is een beestje, torretje dit en dit is een torretje dat. Of zover gaat het dan niet?
1: Nee, zover gaat het zeker niet hoor. Het is veel breder. Het is met name voor alle onderwatersporters van de verschillende niveaus zijn er bepaalde interesses. En we proberen in veel van die behoeftes te voorzien. En je zal merken dat als je... Dat geef je zelf ook al aan. Op het moment dat je onder water kijkt, dan ben je al nieuwsgierig. Wat is dat dan? Hè? En waarom doet dat beestje dat? En hoe meer je dat ziet en hoe meer je daarvan weet, hoe meer je ervan wil weten. Dat is waar wij vanuit de onderwaternatuur, de commissie onderwaternatuur, in faciliteren. Maar dat begint vaak al bij gewoon zorgen dat je wat interesses wekt voor die onderwaternatuur. Er zijn ook zat onderwatersporters of duikers die willen gewoon... lekker duiken en die hebben geen flauw idee waar ze naar kijken. En als je daarmee een klein beetje kunt prikkelen van joh, maar heb je dat gezien? Weet je waarom hij dat beestje dat doet? Ja. Dan gaan hele ogen open en dan boor je weer wat nieuwe interesses aan en wat kan helpen in.
0: Merk je dan ook aan mensen die dit overkomt dat die ook zuiniger worden op die natuur?
1: Ja, dat is. Ik roep altijd een beetje eigenlijk, bescherm je alleen maar dat waar je van houdt. En zeg maar die liefde en die verwondering, dat begint gewoon bij het zien, het zien gebeuren, het ervaren. En dan snap je hoe mooi het is, maar ook hoe kwetsbaar het kan zijn. Dus je gaat daar toch met een andere pet naar kijken. En dat is het begin met dat zijn allemaal kleine stapjes en kleine druppeltjes. Maar alles bij elkaar krijg je die emmer echt wel vol.
0: Ja, ik probeer me dat een beetje voor te stellen. Peter van Rodijnen met gewoon een snorkeltje op. Met alle bagage die hij bij zich heeft. Vind je dat niet een beetje knullig?
1: Nee. Want juist dan het leuke daarvan is dat je veelal ook jonge gasten, jonge kids die je meeneemt, het enthousiasme van mensen. En dat is bij jongeren is het nog uitgesproken, die je voor het eerst... zeg maar onder water laat kijken en een beetje wijst op wat ze zien. Ja, die verwondering en die blijdschap, dat is onbetaalbaar. Dat is bijna net zo leuk als... ik duik al heel wat jaartjes en ik ben bevoorrecht om tientallen jaren daar op heel veel plekken te kunnen te zijn gekomen. Maar als je dan weer dat kunt overdragen aan een soort volgende generatie en daar die zaadjes kunt planten van alles wat al wat moois... Dat enthousiasme en die energie die je daarvan krijgt, is zeker zo mooi als het zelf ervaren.
0: Ja, ik geloof dat ik in de categorie nu zit kwartje erin, ik hoef niks meer. Nee, ik ben het een beetje eens hoor. Buslo, als een van de locaties om een mooie middag te organiseren waarin mensen kunnen inschrijven om mee te gaan doen, om daar wat van op te steken. Is het zo dat, ik neem aan dat dat ergens aan de zijkant is, want op Buslo zit een vaste duikstek of niet?
1: Nee, je hebt daar inderdaad één plek waar je waar ze duiken, waar we kunnen snorkelen en waar we ook zeg maar, de voorziening op de kant wat makkelijker kunnen regelen. We hebben morgen die dag op 18 juli, volgende week zaterdag, eigenlijk een snorkeldag XL. Het is een lange dag. We hebben meerdere sessies waarbij we met verschillende groepen, dus op verschillende tijdsblokken, het water in kunnen.
0: Ja.
1: En dat is bij de rietkragen bij de kant. Dat is ook met het snorkelen. Je gaat niet diep en je blijft over het algemeen aan het oppervlakte liggen. En,
0: ja.
1: en daar zit heel veel leven. De eerste 2-3 meter. En zeker langs de kanten. Daar stikt het van de jonge vis momenteel. De jonge vorentjes, baarsjes, snoeken. Je kan van alles tegenkomen. En juist dat onbekende, hè, dat gaan we ontdekken, dat avontuurlijke, dat ga je daar dan zeker ervaren. Dus ja, we hopen dat daar heel veel kids uit de regio naartoe komen om eens een hoofd onder water te steken met ons.
0: Ja, we krijgen nog een aparte sessie voor 70-plussers, neem ik aan.
1: Nou, die nemen we gewoon mee hoor, absoluut. Ja, want het is eigenlijk voor iedereen, wel gezegd, eigenlijk vanaf een jaar of 10... Ja. Stemdiploma A, dat is allemaal logisch, maar we merken gewoon dat je met name zeg maar, de jonge kids, hè, met de papa's en de mama's, die gewoon wat meer willen doen en dan op een strandje zitten gewoon wat willen ontdekken. En dat is ook dan ook hartstikke leuk om zelf te doen als je op vakantie gaat. En dat kan in Nederland op heel veel plekken, want we hebben inderdaad vanuit de Commissie Onder Water Natuur een gidsje uitgegeven met de 10 mooiste snorkelplekken in Nederland. Discutabel, ik geef je direct toe, maar het geeft wel een soort jacht op allerlei plekken. En dat is in het zoete water, dat is in het zoute water. En dat is gewoon in Nederland. Het is fantastisch om te ervaren, zeker in deze tijd van het jaar. De temperaturen zijn aangenaam en het leven is er volop. Kleurrijk en wel. Ja.
0: Snorkelen klinkt als heel eenvoudig, maar leer je ook nog een soort techniek, bijvoorbeeld met de ademhaling? Want ja, soms zit dat pijpje in één keer vol. Ik heb ook wel gevallen gezien waarin dan balletjes boven in een pijpje zitten om hem tijdelijk af te sluiten, dat soort dingen. Zit dat ook een beetje in die anderhalf uur?
1: Nee, dat zit niet in die anderhalf uur. Is met name gewoon genieten en spelen. Okay. Natuurlijk, als je eentje continu koestert naast je ligt, dan leg je wel uit dat je na tijd iets anders moet vastmaken aan zijn bril.
0: Ja, niet ondersteboven.
1: Nee. Dus vooral ontdekken. Ja.
0: Ja, vooral ontdekken. Even de technische details voor het snorkelen, want we hebben ook nog iets met suppen. Zondag 18 juli, hoe kunnen mensen deelnemen? Kost het wat? Of zitten jullie al vol inmiddels?
1: Ja, zaterdag 18 juli, er zijn nog plekken. Het gaat wel hard. We hebben 3 blokken van 9:30, 12:00 en 14:30. Via onze website onderwatersport.org kun je inschrijven. Het kost 2 tientjes en daar krijg je een geweldige ervaring voor. En allemaal wat lekkers en allemaal wat leuks. Dus het is een onvergetelijke ervaring. Zeg.
0: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd naar de foto's achteraf of iedereen juichend aan de kant staat wat dat betreft.
1: Dat ga je zeker zien. Zeker zien. Absoluut.
0: Hey Peter, en dan dachten jullie nou, als we dan toch bezig zijn, kunnen we dat mooi even combineren met suppen.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, mijn jongste dochter, inmiddels ook al dik in de 30, die heeft dat onlangs ook voor het eerst gedaan. En die was super enthousiast. Wat mij opviel was, want die heeft het op de Vecht gedaan in de buurt van Ommen, dat je met zo'n sub toch gewoon tegen de stroming in kan werken. Dat vond ik eigenlijk het meest frappante.
1: Klopt. Ik ben ook geen expert, net zoals jij. Maar het leuke eigenlijk van al dit soort zeg maar, watersportactiviteiten is. Het is nieuw. Het is allemaal weer uitdagend. Ook gewoon interessant voor een generatie die soms wat moeilijker te bereiken is om het water in te gaan. Dus we hebben die dag inderdaad gecombineerd met subactiviteiten. Zodat je een iets andere doelgroep ook de kans geeft om of op die sub te gaan staan of om een snorkeltje aan te trekken. En waarmee je gewoon energie brengt en allerlei, zeg maar, een wat breder scala biedt. Waarbij je gewoon samen een heerlijke dag kunt beleven op en in het water.
0: Even die samen, want dat is georganiseerd door het bedrijf of organisatie Samen Suppen. Daar moet je nog een keer apart voor aanmelden als je dat zou willen proberen, begrijp ik. Of niet?
1: Ja, zo heb ik het ook begrepen, dat klopt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus voor de mensen die denken, nou ja, dat te snorkelen, dat geloof ik wel, dat heb ik in het verleden keren gedaan en toen heb ik zo ongelooflijk gehoest, Peter die zoekt het maar lekker uit. een mogelijkheid om te suppen, dan moet u naar de website van samensuppen.nl en dan daar vindt u de informatie om eventueel op diezelfde tijd lekker te kunnen suppen.
1: Ja.
0: Peter, we hebben even iets breder gedaan dan alleen het snorkelen. Ik hoor het wel, je bent niet weg te slaan uit het water. Dus ik ben er iets eerder mee opgehouden. Maar ik moet je zeggen dat ik ben eigenlijk oorspronkelijk, en dat speelt toch wel een rol, maar het was zo mooi dat ik dat ook op die manier een beetje heb overwonnen. Ik had wat last van hoogtevrees. En dan heb je bijna automatisch ook last van dieptevrees. En toch ben ik op een aantal reizen geweest waarin ik het mooie van zo'n mooie schildpad heb mogen aanschouwen. Midden in een school vissen heb mogen verkeren. Dus wat dat betreft, het was bijna spijtig dat ik afscheid van moest nemen. Maar ja, maar soms is het niet anders.
1: In Buslo gelegen dan?
0: Nee, wij zaten een beetje in de... Ik woonde toen de tijd in Emmeloord, dus wij zaten aan de noordkant. Dus wij, Meppel gingen we regelmatig heen. De Kasteleinse Plas was ons eigen plekje.

0: John en Vangelis, I'll Find My Way Home was dat. We zijn weer gaan bellen en we hebben inmiddels aan de telefoon Dick Eenink, secretaris van de Imkersvereniging Voorste. Dick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, leuk dat jullie mij bellen.
0: Ja, nou ja, het was afgesproken, dus doen we dat. Zo is het dan ook nog een keer. Ja. Dick, we gaan het hebben over een mooie dag eigenlijk voor de verenigingen in, ik begrijp, heel Nederland. Namelijk de Landelijke Open Imkerijdagen, waarvan jullie ook een activiteit nemen. Dat is morgen en overmorgen.

0: Maar Dick, hoe ben jij ooit terechtgekomen in de imkerij?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een bijzondere weg die ik begaan ben. De meeste mensen die komen er in aanraking door bijvoorbeeld dat hun ouders imker zijn. Maar ja. Ik ben dierverzorger van oorsprong en werkte in de dierentuin in Amersfoort. En daar kregen wij een bijenvolk in het reptielenhuis. Mocht ik dus een cursus gaan doen om die dieren te leren verzorgen. En zo ben ik er eigenlijk mee besmet geraakt.
0: Oh, zelfs besmet geraakt, want je stond natuurlijk te juichen toen iemand riep van we komen je een volkje brengen.
1: Ja, het is geweldig. Ik vond het in het begin wel heel spannend. Ja. Ik was er eigenlijk ook niet heel erg bekend mee. En ik denk dat dat voor veel mensen is. Die kennen allemaal wel een potje honing en ze zien wel eens een bijtje voorbij vliegen. Ja.
0: Maar en de beelden natuurlijk op tv, dat we dan zo'n grote cluster zien. En wat mij dan opvalt, is dan de ene mensen, je ziet soms mensen in hele pakken. Maar je ziet ook mensen soms er eigenlijk zich vrij makkelijk doorheen bewegen. Waar zit dat in?
1: Ja, dat heeft verschillende redenen. Er komt omdat er bijen zijn die in de houderij wordt er eigenlijk gebruik gemaakt van de laat me zeggen, oorspronkelijke wilde bij, wilde honingbij. Maar er zijn ook mensen die fokken met bijen die wat rustiger zijn. Dus net zoals je met andere huisdieren selecteert op bepaalde aspecten, kan dat bij bijen ook. En er zijn ook gewoon mensen die heel veel lef hebben, dus af en toe gewoon leuk vinden om in een blote bast op de foto te gaan met een bijenvolk.
0: Ja. Hey, beleefde wereld van imkerij. We vergeten wel eens, maar dat geldt op dit moment voor heel veel insecten. Ik pas geleden hoorde ik iemand zeggen, weet je wat we tegenwoordig missen? En als we onderweg zijn in Nederland. En dat was de opmerking was dat ja, tegenwoordig zijn alle ruiten blijven gewoon schoon van mijn auto onderweg. Zelfs in de schemering. Dat betekent dat we aardig wat tekort komen. Wat voor functie heeft die bij in de natuur?
1: Ja, die bij die is heel belangrijk voor eigenlijk het bestuiven van ons voedsel, maar ook de wilde bloemen in de bermen en in de natuur. Ja, de bloeit van alles. Die bloemen die zijn er niet zomaar alleen maar omdat wij dat zo mooi vinden, maar ook om te zorgen dat die planten bestoven worden. En vervolgens weer vruchten of zaden kunnen krijgen. En daar heeft de honingbij die moet dat regelen. Maar er zijn ook allerlei, we noemen dat wilde bijen, maar dat zijn honderden soorten in Nederland.
0: Die solitair
1: leven. Ja, dat zijn hele kleine bijtjes, soms hele grote, maar bijvoorbeeld ook de hommels die vallen daaronder. Die zorgen allemaal samen voor die bestuiving van al die planten in Nederland, in Europa. Die zijn wel belangrijk als dat niet gebeurt. En wij merken dat ook wel eens als we hebben wat fruitbomen in de tuin staan. Als het de peer bloeit en het is een week net koud en er vliegen weinig insecten, dan heb je dat jaar ook geen peren of maar heel weinig peren. En dat is natuurlijk een natuurlijk proces.
0: Ja.
1: Maar goed, als die bij de überhaupt niet is, bij je fruitboom of bij je bloemen in de berm, ja, dan sterft op een gegeven moment zo'n plant uit. Hè. Dan komt er geen voortplanting meer.
0: Nee.
1: Dus ze zijn erg belangrijk.
0: Je zei al van, ik werkte toen in de dierentuin en ik werd opgezadeld met zo'n mooi bijenvolkje. Toen mocht ik naar de cursus. Wat was het belangrijkste daaruit wat je eigenlijk hebt opgepikt dan?
1: Je leert, want je moet eigenlijk leren samenwerken met zo'n bijenvolk. Als je een bijenvolk in het wild leeft anders dan wat wij willen als imker. Dus je moet het een beetje leren sturen met ze samenwerken. Ze zitten niet opgesloten. Dus je zult met ze moeten leren werken om te begrijpen wat zo'n dier nodig heeft, zo'n volk. Dat ze bijvoorbeeld niet gaan zwermen, dat ze op het juiste moment meer ruimte krijgen, dus een grotere kast. Maar dat je ook de voortplanting probeert te beperken. Dat moet je allemaal leren in die cursus. En het belangrijkste is, wat veel mensen zich in vergissen, is dat je hoeft ze niet elke dag te verzorgen, hè, zoals een konijn of een kat thuis. Maar je moet er wel tijd voor maken. Want die dieren die leven in het seizoen in een bepaald ritme. En als jij even denkt van nou, ik heb in het weekend geen tijd om in mijn bijenvolk te gaan kijken of er al bijvoorbeeld nieuwe koninginnen aan het groeien zijn. En je slaat dat even een keer over. Dan ben je die week aan het werk later. En dan krijg je in één keer een belletje van de buren je bijen zijn aan het zwermen.
0: Ja.
1: Dus het belangrijkste is als imker dat je goed in je agenda je notities maakt van wat je wanneer moet doen en daar je ook probeert aan te houden.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Want je zei het al even, je bijen, de koningin, wat een hoop mensen denk ik ook niet weten, is dat er verschillende soortjes zijn in zo'n volk. Hè? Rangen, standen, weet ik veel hoe die dingen dat precies klopt. Heten.
1: Ja, er zijn eigenlijk in een bijenvolk drie verschillende bijen te vinden. Dat is de koningin. Nou, dat weten de meeste mensen wel.
0: Dat is niet anders dan in de normale maatschappij natuurlijk.
1: Nee. En dat is er altijd maar eentje. Dan in de zomer, als je het eigenlijk dan even bekijkt, heb je één koningin en ongeveer 40.000 werksters. En dat zijn allemaal vrouwtjes, vrouwelijke bijen. Die kunnen verder geen eitjes leggen. Die zijn echt bezig met het verzorgen van het volk. Dus de eitjes verzorgen, de larven verzorgen, maar natuurlijk ook zorgen dat er voedsel binnenkomt. Mm-hmm. En dan zijn er nog de darren, dat is de naam die wij geven aan mannelijke bijen. En die zijn er eigenlijk alleen maar in de zomer. En die zijn er nu, maar dat zijn er misschien 1000 in een kast. En die zijn er om te paren met nieuwe koninginnen die geboren worden en uitvliegen om bevrucht te raken. En die mannetjes die hebben echt een luizenleven. Want die hoeven eigenlijk helemaal niks te doen. Die hoeven alleen maar te paren. Die hoeven niks schoon te maken. En die worden zelfs gevoerd. Ze kunnen eigenlijk zichzelf niet redden. Als er eentje ongeluk buiten de kast raakt, ja, dan heeft hij een probleem. Want hij heeft de werksters nodig om gevoerd te worden.
0: Ik weet wel een bijzondere omschrijving van de stoerheid in de kast, hoor.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: En jullie laten dat ook voor een deel zien, heb ik begrepen. Keurig achter glas kan je ze aanwijzen, zou ik maar zeggen. Dus ergens vinden we een parasol met een paar mannetjes eronder, zal ik haast zeggen.
1: Precies, ja, de mensen die kunnen gewoon langskomen in onze bijenstal. En we maken de kasten niet open. Dat zou toch een groot risico zijn. Ja. Maar we hebben inderdaad een glazen dak erop liggen. Dus de mensen kunnen van bovenaf in de kast kijken en dan kunnen we uitleg geven.
0: Ja. Is het nou zo, dat dan een hoop mensen, op de een of andere manier integreert dat bijenwereldje of zo. Heb jij een reden waarom dat zo is voor mensen?
1: Ja, ik denk dat het mysterieus is. Iedereen kent de potjes honing in de supermarkt. Maar heeft eigenlijk niet zo'n goed idee van wat er achter schuil gaat. Dus wij merken dat ook inderdaad wat jij zegt. Als we op een verjaardag een keer uitleg geven wat onze hobby inhoudt, dan zie je toch wel heel veel mensen verbaasd zijn en vaak ook weer nieuwe vragen krijgen. En dat merken we ook altijd op die open imkerijdagen. De mensen komen vaak om een potje honing te kopen. Ja. En krijgen van ons dan het verhaal te horen van hoe dat dan helemaal gaat en wat daarvoor nodig is. Die zijn daar best wel blij verrast vaak over hoe dat in elkaar steekt. Ja. Ja.
0: Nou is het zo dat volgens mij, als ik naar de winkel ga, dan staan er een hele rij honingpotjes op een rij. En ik heb goede kans dat ze ook nog verschillend smaken. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat klopt. De bijen die vliegen het hele jaar door op allerlei verschillende planten. Maar er zijn die planten die groeien of die bloeien eigenlijk allemaal in een bepaalde periode. Ja. En dat begint in het voorjaar natuurlijk met de fruitbomen, dat kennen we allemaal. En dan nu hebben we net de lindenbomen gehad. Dus als je als imker op het juiste moment je honing uit de kast haalt en een bepaalde boom heeft echt goed gebloeid, of bijvoorbeeld de paardenbloemen hebben een week of twee weken lang gebloeid, dan kan je eigenlijk zeggen dat paardenbloemenhoning is. En dat zal dan natuurlijk niet helemaal 100% zo zijn, maar dat proef je wel, dat verschil. Dus wij hebben dit jaar voorjaarshoning geslingerd. Daar zit dan wilgen in en fruitbomen. We zijn eigenlijk op dit moment nog aan het slingeren van de zomerhoning. Nou, dat wordt, kun je soms gewoon proeven dat daar heel veel linde in zit. Nou, dan kunnen we daar een etiket op plakken. En straks in het najaar gaan we nog een keer naar de heide. Nou, dan is eigenlijk het enige wat bloeit de heide. Dus dan kun je met gemak zeggen dat de heide is. En die proeft ook heel anders.
0: Ja, dus als mensen eigenlijk ons eigen land willen proeven, dan zou honing een goede oplossing zijn wat dat betreft.
1: Dat klopt, ja. En er zijn ook veel mensen die komen die honing halen. Mensen die toch allergisch zijn voor pollen, de hooikoorts. En die komen vaak bij ons die potjes halen, de echt lokale honing, dus uit je eigen dorp. Ja. Omdat die pollen daar ook in lage hoeveelheden aanwezig zijn. En als je dat hele jaar door dan honing eet, dan lijkt dat mensen te helpen dat ze op het moment dat die bomen gaan bloeien, dat je dan veel minder last van je hooikoorts hebt.
0: Oké, nou, zomaar een prettige bijwerking. Ja. Is er nou ook nog een periode waarin een soort winterslaap of zo, dat jullie als imker eigenlijk gewoon kunnen zeggen, hè, dit hebben we weer gehad, even gewoon achter de open haard?
1: Dat klopt. De meeste imkers die zijn hard aan het werk van eind maart tot en met nu. En dan de paar imkers die nog naar de heide gaan, die zijn tot september druk. En eigenlijk na september dan hebben wij de honing geruild met de bijen voor suikerwater. Dan hebben zij van ons wat weer teruggekregen om de winter door te komen. Want ze moeten natuurlijk ook voedsel hebben.
0: Ja.
1: En op het moment dat die temperaturen onder de 15 graden zakken, dan blijven de bijen eigenlijk in hun kast. En dan hebben ze ons ook niet meer nodig. Dus laten we zeggen van september tot en met maart, dan kunnen we het wat rustiger aan doen.
0: Wat
1: en dan,
0: een fantastische hobby, zeg.
1: Naar het nieuwe seizoen. Ja.
0: Wat een fantastische hobby. Het houdt gewoon op met werken. Kijk, dat zijn de betere. Nou, dan snap ik die darren ook beter. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk in de wintertijd ook de kasten wel buiten hebt staan, maar ze eigenlijk niet echt afsluiten of zo. Want dat is dan niet nodig.
1: Nee, ze mogen gewoon hun eigen gang gaan. En als het in de winter een keer 15 graden is, komen ze echt wel even buiten kijken. Maar dan hebben ze ons niet nodig. En pas in het voorjaar, dan gaan we weer met ze aan het werk.
0: Ja, dan nog even een heel vervelend puntje. We horen wel eens dat kasten vernield, wat een lastig woord zeg, vernield worden of worden omgegooid. Wat gebeurt er dan met het volk op dat moment? Dat jullie daar eigenlijk, even afgezien van het feit dat het niet hoort, maar heeft dat ook nog ernstige consequenties?
1: Ja, als zo'n kast uit elkaar valt, het is allemaal heel kwetsbaar. Er zitten allemaal ramen in en die bijen die hebben allemaal een eigen plekje in de kast. Er zitten allemaal eitjes en larven in. Dus op het moment dat zo'n kast omvalt, en die wordt blootgesteld aan lagere temperaturen, dan gaan alle jonge bijen gaan dood in zo'n kast.
0: Okay.
1: En zo'n koningin is ook heel kwetsbaar, omdat zij vrij groot is. Dus vaak als een kast, wat je in dit soort verhalen hoort, hè, wat vaak toch vandalisme is, dan sterft zo'n koningin. En dan is eigenlijk meestal het volk, kan je dan opdoeken.
0: Dus dat wordt dan een soort ongeorganiseerde bende? Of is het gewoon, men legt de kop erbij neer zo van, we hebben geen leider meer?
1: Nou, dat is het eigenlijk. Er is een bepaalde structuur in zo'n bijenvolk. En op het moment dat die verstoord wordt, dan loopt alles in de soep eigenlijk. Zo moet je het zien.
0: Ja.
1: En de kans is dan heel groot dat het dan niet meer lukt voor die bijen om alles weer terug in het gereel te krijgen.
0: Nou, ik heb, wat is het, in 7 minuten? Toch wel een hele basiscursus gehad. Daar heb jij 3 dagen voor naar school moeten.
1: Nou goed, je bent van harte welkom bij onze vereniging. Ja,
0: gelukkig. Dat is het leuke van dit programma. Ik word heel veel uitgenodigd. En dan kijk ik in mijn agenda en dan denk ik, ik ben blij dat ik de vrijdagochtend tijd heb om dit te doen. Ik vind het fantastisch hoor, want we steken een hoop op in een korte tijd altijd. Even gewoon de technische details. De landelijke open imkerijdagen, dat betekent voor mensen die per ongeluk niet in Twello zijn, kijk even om je heen. Want misschien is er in de buurt waar je naartoe gaat ook wel een imkerij om eens even te kijken.
1: Er is een website, bijenhouders.nl. En daar kunnen mensen eigenlijk voor heel Nederland kijken welke bijenstallen er geopend zijn.
0: Oké, en dan zijn jullie open van 12 tot 4 aan het Gedenkpad achter Twello. Is dat een privé omgeving of hebben jullie als vereniging een locatie?
1: Dat is een bijenstal van de vereniging en die staat eigenlijk voor de Twelloenaren de schapenweide genoemd wordt.
0: Okay.
1: Dat is midden in Twello en dat is eigenlijk een oude schaapstal waar wij de helft van mogen gebruiken. En dat wordt door de gemeente geregeld. Dus we hebben daar een hele mooie plek voor imkers die zelf geen tuin hebben of even een extra plekje nodig
0: kijk eens
1: hebben.
0: Kijk eens aan.
1: Dus als je lid wordt van de vereniging, kan je daar gewoon gratis je bijen neerzetten wanneer je wil. Ja.
0: Maar is dat dan kan je daar je bijen neerzetten? Nou, heb ik een volkje, jij hebt een volkje, mijn buurman heeft een volkje.
1: Mm-hmm.
0: Dan zetten we die kasten naast elkaar. Wordt dat geen oorlog dan?
1: Nee, ze bemoeien zich niet met elkaar. Nee.
0: Kunnen we niet wat van die gendingen in Nederland injecteren ergens?
1: Ja, je zou het kunnen voorstellen, ja.
0: Wat boeiend zeg. Wat een boeiend wereldje. Dick, wat zijn we min of meer vergeten al pratend? Hebben we al aardig wat bij de kop gehad, denk ik. Wat zijn we zo wel nog vergeten?
1: Volgens mij hebben we alles gehad. En ik denk als mensen toch nog vragen hebben, dan wil ik ze inderdaad graag uitnodigen om dit weekend ergens in Nederland of in Twello dan onze bijstal op te zoeken. En dan vertellen we eigenlijk gewoon alles nog een keer of nog wat uitgebreider.
0: Ja, het mooie is, er zijn ook gewoon cursussen voor mensen die al dan niet na het bezoek bij jullie denken van dit wil ik ook. Dus laat je daar vooral informeren. En ik moet je zeggen, Ik heb net een onderwater natuurfotograaf gehad of filmer gehad. Nederland is zo mooi, hè? Nederland is zo mooi.
1: Zeker weten, ja.
0: Hey, dankjewel. En ik wens jullie heel veel plezier de komende dagen met veel belangstellenden. En voor de mensen die erheen willen, kom bij voorkeur denk ik lopend of op de fiets. Dat is het meest ideale in deze tijd.
1: Een hele goede tip, dankjewel.
0: Jo, graag gedaan.
1: Goed.

0: Let It Be van de Beatles. En zo komen we alweer aan het eind van dat eerste uurtje. We hadden snorkelen en suppen op Buslo. En dat is 18 juli via de website Nederlandse Onderwatersportbond. Kunt u de evenementen vinden als het gaat om het snorkelen. En voor het suppen ga naar de website samensuppen.nl. En we spraken net met Dick Eenink, secretaris van de Imkersvereniging Voorst, waar u van harte welkom bent. Morgen en overmorgen van 12 tot 4 aan het gedenkpad 8 in Twello. En dat was bij de Schapenweide, zei hij. Dus voor de kenners zal het ongetwijfeld bekend zijn. Ik hoop u zo meteen weer te zien, want het is alweer het eind van dit eerste uurtje. En dan
1: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oorst Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oorst Veluwezoom.
3: En al gezelligheid.

Thank God. Een veelheid aan artiesten die aan die productie hebben meegewerkt. En zo zijn we aangekomen in het tweede uur van Brunch, editie Brummen-Voorst. Ja, wat gaan we in dit uur doen? Nou, ik ben blij eigenlijk. Mijn koffie wordt net neergezet, want Herman is inmiddels ook aangekomen. Ik dacht dat ik de hele ochtend zonder hem zou moeten doen, maar gelukkig. Ik heb alweer wat hints en tips gekregen over mijn muziekkeuze. Kun je straks nog even. Nou, daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar wat gaan we dit uur doen? We hebben twee telefonische gasten weer. En mocht u luisteren en u denkt, nou, ik wil eigenlijk ook wel eens op die radio wat te vertellen over de dingen die ik aan het doen ben. Ja, neem contact op met de redactie @voorstveluwezoon.nl of bel onze studio. Ik wil niet zeggen dat we er altijd zijn, maar dan komt hij de voicemail tegen. Die wordt dan even later wel uitgeluisterd. Of even later in de loop van de dag uitgeluisterd. En ja, dan in overleg met de redacteur bent u van harte welkom in onze studio. En als je nou denkt, studio, ja, wij zitten in Twello aan het Marktplein en wij kijken naar buiten. En dat is altijd een beetje indicator voor ons van hoe staan we ervoor? Nou, we staan er goed voor, want wat zien wij dat onze visboer, die altijd bij ons op het hoekje staat van de studio, inmiddels is gearriveerd, de tafels zijn uitgeladen. Dat betekent dat dadelijk het vuur aangaat en ja, dan wordt het lekker warm en kan er een visje in het vet, zoals we dat dan zeggen. En dan om 11 uur wordt het alweer gezellig druk wat dat betreft. Wat gaan we dit uur doen? We hebben de helden van Hackfort Forts aan de lijn, de directeur en initiatiefnemer Linda Germs. Want men heeft een prachtige prijs ontvangen, of in ieder geval een donatie ontvangen van de ANWB. En in het kader van het sociaal-cultureel werk van de stichting Welzijn Brummen gaan we bellen over een hele leuke activiteit, vind ik het wel. Ik vind het ook wel een spannende activiteit wat dat betreft. Die gaat, dat duurt nog even voordat het zover is, maar dan heeft hij tijd genoeg om het in uw agenda op te schrijven. Dat heet Zomerkunst. Bouw mee aan Eerbeek. En dan laat ik de laatste twee woorden weg, want daar gaan we het dan over hebben als het zover is. Verder natuurlijk gezellige muziek. Ja, ook in deze tijd hier en daar wat Frans, wat Nederlands. Ja, het hoort er allemaal een beetje bij.

ja, dat kan ik dan wel meezingen. Maar ik weet eigenlijk niet eens wat ik zing. Dus dat zou met tegenwoordig met natuurlijk dat snelle vertalen met AI heel makkelijk moeten zijn. We gaan straks praten over de donatie van het AWB-fonds voor de Helden van Hakvoorts. Maar er was natuurlijk eergisteren een ander bericht. Namelijk dat Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd was overleden. Ja, wat doe je daaraan? Nou, in ieder geval een mooi nummer van haar draaien. The Total Eclipse of the Heart. En daar staat hierbij de radio-version.

0: En dat was Christian St. Peters. Aan de telefoon Linda Germs, directeur initiatiefnemer Helden van Hakvoorts. En ik heb net gelukkig een weddenschap gewonnen met mijn redacteur. Of dat dan leuk is of niet. Even voor de mensen, Helden van Hakvoorts. Voor sommigen bekend, voor anderen wat onbekend. Wat is het en wat doet het?
1: Helden van Hakvoorts, dat is een woon- en werkplek voor 14 jongeren met een lichtverstandelijke beperking. Die daar samen wonen. Ze hebben inmiddels een theehuis waar ze heel hard werken. Ze onderhouden het landgoed. We hebben een bed and breakfast. En het is inmiddels een ontmoetingsplek midden in Twello geworden.
0: Ja, want het lag toen de tijd niet zo voor de hand. Ik weet nog, we hebben eerder contact met jullie gehad toen de open dag volgens mij de eerste keer was. En dat is pakweg een jaar. Nee, wat zei je nou? 1 september vorig jaar?
1: Het was 30 augustus vorig jaar hebben we de open dag gehad. En 1 september is iedereen hier komen wonen.
0: Ja, het klinkt voor mij, of het voelt voor mij alsof ze er al heel lang zitten. Dus ja, dat moet toch passend en goed zijn dan volgens mij.
1: Ja, nou daar zijn we zijn ook echt omarmd door het dorp. Dus alles wat we daarvan hadden kunnen hopen is ook echt waar geworden. We hadden zo gehoopt dat onze jongeren een onderdeel van de samenleving mochten worden. En dat zijn ze inmiddels. Ze hebben ook hebben ook een plekje in het dorp waar ze als activiteitenbegeleider bij bejaardencentra, bij lokale middenstanders mogen werken. En we ontvangen hier heel veel mensen uit het dorp inmiddels in de Helderhof.
0: Ja, want even voor sommige mensen, het lag niet zo voor de hand om het op deze manier te doen, maar jullie waren het zat, hè?
1: Ja, een beetje wel. Wij waren aan het zoeken naar een woonplek voor onze zoon van 21, die niet helemaal zelfstandig kan wonen. En ook heel erg afhankelijk was van ons als ouders om hem naar zijn vrienden en zijn vriendinnetje toe te brengen. En die zei, ik wil gewoon maar één ding en dat is vaker bij mijn vrienden zijn. Mm-hmm. En dan moet je een plekje gaan vinden waar dat kan. En dat was heel lastig.
0: Ja. En toen, er is heel veel tekentafel voorbij gegaan, maar daarvoor moeten mensen dan maar terugluisteren naar het interview wat we niet meer op het systeem hebben staan, dus dat is ideaal.
1: Ja, heel goed.
0: Wij zijn toch een beetje van de vergankelijkheid wat dat betreft. We leven wat dat betreft denk ik ook, en dat geldt ook voor de jongeren bij jullie, toch een mooi leven in het moment is vaak toch wel het mooiste wat er is. Elektrische duo-fietsen voor jongvolwassenen, dat was het mooie doel. En daar was iemand die riep, dat vinden we een goed doel.
1: Ja, dat klopt. Wij zagen begin dit jaar van de ANWB, een aantal maanden geleden, dat zelfs na het begin, maar een oproep dat de ANWB mensen opriep van, heb je een goed idee dat te maken heeft met mobiliteit en met duurzaamheid? En kom met je idee en wij hebben €10.000 ter beschikking om dat uit te voeren. En toen riep een van de moeders, het zou wel heel fijn zijn als wij een elektrische duo of iets hebben, want dat geeft toch weer net weer even wat meer vrijheid, want we zitten midden in het dorp, maar die oprijlaan blijkt soms nog best wel lang.
0: Ja, ik moet je zeggen, als ik iemand bij jullie kom ophalen of wegbrengen, dan er wordt veel honden uitgelaten ook, heb ik gemerkt. Het is een favoriet plekje.
1: Ja, het is ook heel mooi natuurlijk, hè. Het is een fantastisch uitzicht. En
0: lekker rust, dan kijk je zo naar die voorbijrijdende auto's allemaal heerlijk rustig. Ja. En dan het hoekje om en dan denk ik, wat een rust, wat een geluk.
1: Ja, het is altijd heel fijn. Het voelt als thuis komen inderdaad. Ja, maar, maar goed, die fiets, zullen we het proberen? En de oproep was, je moest dan zoveel mogelijk stemmen verzamelen. Iedereen per provincie was die dingen. Moesten we zoveel mogelijk stemmen verzamelen. En toen dachten we, hoeveel mensen zouden ons eigenlijk kennen? Nou, dat bleek er echt heel veel. Want die stemronde, die wonnen we tot onze grote verbazing.
0: Ja.
1: Iedereen heeft gezegd van, gunt je die fiets en laat de Helden van Hakvoorts deze prijs winnen.
0: Ja.
1: En daarna heeft de ANWB zelf gekeken van wat vinden wij dan dat heel goed past bij de uitstraling die de ANWB heeft, de kern, de merkwaarde die zij hebben.
0: Ja.
1: En toen kwamen wij daaruit. Dus ze kwamen ons vorige week een prachtige check overhandigen. Ja. En we zijn inmiddels al aan het zoeken naar de goede fiets.
0: Ja, ik wou zeggen, want het is geen goedkoop grapje, hè? Zo'n fiets.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik schrik daar wel eens van als ik die prijzen hoor.
1: Ja. Ja, dat is echt, we hebben het al niet breed als Helden.
0: Nee.
1: Dat is echt allemaal niet heel erg, zeker als je op zo'n landgoed woont. Ze zijn natuurlijk zelf, ze verdienen hun eigen geld met de bed and breakfast, met dingen. We zijn met een moestuin bezig, maar het blijft best lastig. En dit soort uitgaven kunnen we gewoon in geen 10.000 jaar doen, zeg maar.
0: Nee. Dus, maar ligt het nu een beetje in het bereik of moet er nog een beetje bij die 10?
1: Het ligt in het bereik, maar ja, we moeten natuurlijk hem ook nog ergens opslaan. We hebben nog onderhoudskosten, dus er komen nog wel achteraan. Ja, ja. Maar nee, we komen hier een end mee.
0: Want op zich, dat geef je al aan, het is het jullie zijn omarmd door het dorp in die zin. En de jongeren, zover ik ze spreek, hebben het ook altijd erg naar hun zin. Maar dat vraagt nog steeds dat er toch nog wel een hoop geregeld moet worden om het goed te krijgen. Hè? Want ja, het past niet 1, 2, 3 in alle procedures, potjes die we in het leven hebben geroepen, toch?
1: Nee, dat klopt. Het is, wij zeggen altijd, je moet creatief zijn en in mogelijkheden denken. En gelukkig kunnen we dat heel goed met z'n allen.
0: Ja.
1: Dan kom je er. En we hebben ook een heleboel mensen vrijwilligers die allemaal op hun manier echt een enorme steen bijdragen. We hebben ouders bijvoorbeeld een van de ouders is ontwerpster, die heeft het mooie logo gemaakt. En mensen die denken ook al, van de week zei iemand die belde, en mag jullie afdeling onderhoud? Ik zei, nou dan spreek je het secretariaat en de administratie.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: ja. Nee, maar dat heb ik in het verleden ook wel eens gehad. Dat heb ik opgelost met een heel simpel kaartje. Daar stond op MWA.
1: En dat staat voor?
0: Manesje van alles.
1: Ja, nou dat.
0: Ja. Dat werkt ook zo vaak bij lokale omroepen en dit soort stichtingen. Dan ja, als je er een beetje beweging in wil hebben, ja, dan moet je soms een halve duizend poot zijn. En toch nog naar het zin houden. Zo te horen heb jij het ook nog steeds naar je zin.
1: Ja hoor, als ik hier rondloop en ik zie al die glimmende kopjes. En je hebt school, we zitten hier nu dus inderdaad bijna een jaar.
0: Ja.
1: Als ik de groei zie die onze jongeren doormaken. Tot zelfstandige volwassenen. En ze kwamen hier allemaal nog een beetje uit de puberteit, zeg maar.
0: Ja.
1: En hij gaat steeds meer wat ze zelf kunnen oppakken. Je ziet steeds meer zelfvertrouwen. Jongens die hier in het begin eigenlijk amper de keuken uit durfden, die staan nu bij de ingang heten mensen welkom. Beginnen een praatje. Een jongen die eigenlijk bijna nooit sprak, die heeft inmiddels het hoogste woord. Ja, dan word je toch gewoon gelukkig.
0: Ja.
1: Wat heb je dan nog meer nodig? Ja.
0: Hey, die fiets kan dan de oprijlaan af? Gaat die 24-7 onderweg? Of is het meer uitstapjes? Of is het een inzet voor dagelijkse mobiliteit?
1: Ja, ik denk dat het ook de dagelijkse mobiliteit wel heel erg gaat bevorderen. Want een aantal helden zijn gewoon niet verkeersveilig. En kunnen nu wel met die fiets het dorp in om even die boodschap te doen. Of als we iets vergeten zijn bij de boodschappen. Dan was het nu vaak, dan sprong een van de begeleiders de auto in.
0: En
1: dan kunnen de jongeren zelf op gaan lossen. Die kunnen nu met de fiets en een begeleider. Maar dan kunnen ze wel op de fiets. En dat is toch wat wij heel graag willen aanmoedigen.
0: Ja. Mooi, gefeliciteerd. Dat voor onze kant sowieso. We gaan het niet bijpassen. Dat lukt niet vanuit onze stichting.
1: Nee hoor, ik vind het al heel leuk dat we even contact over kunnen hebben.
0: Nou, ik heb dat had ik vorig jaar al. Soms gaan we op locatie en misschien moeten we het er maar eens over hebben. Dan kunnen we wat uitgebreider over alles wat zich afspeelt bij jullie. Bij dat mooie landhuis. Er is wat meer aandacht aan besteden.
1: Nou, dat zou ik echt superleuk vinden. Ik weet zeker dat de jongeren die geven hier altijd vol trots rondleidingen. Dus
0: dat moet goed komen. Dan gaan we binnenkort over bellen. Ik zeg tegen mijn redacteur, telefoonnummer veiligstellen. Ja. Linda, hebben we nog iets waarvan je zegt van, nou, daar zou ik toch nog wel even de vinger bij willen leggen. Of even een oproepje doen. Of
1: kom vooral allemaal lekker naar ons terras. En wat ik wel wil zeggen, we hebben sinds kort ijsjes. Dat is nieuw, dat hadden we niet. Dus zelfs als je nu even een klein wandelingetje maakt en zegt, ik heb geen tijd om op het terras te zitten of een uitgebreide kop koffie. We hebben hele lekkere ijsjes. Dus
0: boerenijsjes?
1: Nee, die laten we bij de boerderijwinkel.
0: Je wil geen concurrentie. Nee, dat
1: gaan we
0: oppassen.
1: We hebben hier allemaal buren waar we ook heel trots op zijn. Ja,
0: dus.
1: Nee, maar de gewone ijsjes raketjes, weet ik het, cornetto's, die hebben we allemaal. En, maar dat is wel leuk als je even aan het wandelen bent, dat je even tussendoor. Ja.
0: En dat is en aan het eind van de laan linksaf en niet rechtsaf, zeggen we.
1: Nee, aan het eind van de laan linksaf, langs het grote woonhuis. En dan komt er altijd wel een help die even vriendelijk goedemorgen of goedemiddag zegt. Ja. En dan bij het terras staat een... Hij staat een beetje verdekt opgesteld. Ik denk nog niet dat heel veel mensen hem gezien hebben. Maar kom vooral langs.
0: Okay. Linda, dankjewel voor de korte toelichting. En we hopen binnenkort dan de fiets tegen te komen ergens. Ik hoop dat snel lukt.
1: Wordt hard gezwaaid dan. Gauw die er is, komen we het dorp in rijden.
0: Okay. Hey, dankjewel en tot de volgende ronde.
1: Oké, succes.

Wim van Gennep en de Heikrikkels. Waarom heb je me laten staan? Ja, er komt weer een wat rustigere periode aan met hopelijk veel activiteiten op diverse plekken. De zomerperiode, eind van de week, vandaag gaat er weer een grote club met vakantie. En zal het wel wat drukker worden. Maar dat betekent ook vaak dat er in het nieuws wat minder gebeurt. En ook op politiek gebied zien we dat. Ik zag dat de gemeente Voorst nog één raadsvergadering heeft aanstaande maandag met wat besluiten. Gisteravond heeft de gemeenteraad van Brummen zijn laatste vergadering gehad met de nodige besluiten. En zoals dat dan gaat, is het eventjes twee maandjes een beetje stil als het gaat om allerlei politieke zaken in zaken de gemeenteraad. De colleges gaan natuurlijk wel gewoon door om werkzaamheden voor te bereiden samen met de ambtenaren die beschikbaar zijn. Oftewel een periode waarin we vooral tijd hebben voor allerlei andere zaken. En daar gaan we straks

0: Bert Heerink met Juli July. Ja, we hebben toch wel een duizendpoot aan de lijn wat dat betreft. Want dat is wel grappig met dat AI tegenwoordig. Als je dat in dingetje stopt of alleen de naam erin stopt, dan verbazingwekkend komt er zomaar iets bovendrijven, Rut.
1: Ja.
0: Want Rut doet niet alleen Stichting Welzijn Brummen, maar, lees ik nu, het spannendste boek van de Veluwe heeft ze geschreven.
1: Ja, dat is ook nog waar, ja.
0: En dan word je verwezen naar een website en daar lees ik dan: ik help organisaties creatief te communiceren over natuur, milieu en de zaakjes cultuurgeschiedenis door middel van illustraties, verhalen en lespakketten. Oftewel, ik heb een duizendpoot aan de lijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Welkom in ons programma. Ja, dat heb je dan maar zo tegenwoordig met dat internet. Dan weet je plotseling veel meer dan wat mensen verwachten. Zomerkunst, daar hebben we je voor aan de lijn. Je bent coördinator sociaal-cultureel werk bij de Stichting Welzijn Brummen. Bouw mee aan Eerbeek van Lego. Wat is dat voor spannend?
1: Nou, zomerkunst organiseren we nu al het derde jaar. En we organiseren dan juist tijdens de zomer, omdat er dan wat minder activiteiten zijn. Extra leuke activiteiten waar iedereen aan deel kan nemen, jong en oud.
0: Ja.
1: En elk jaar weer een ander programma. En dit jaar zit daar dus inderdaad Lego bouwen bij door Annemieke Zaad. En dat is een hele leuke, enthousiaste gastdocent die we wel vaker inzetten voor activiteiten.

0: En ja, ze heeft een plannetje gemaakt en dat is superleuk. Ze gaan bouwen aan een echt de eerbeek van Lego.
1: Ja. En betekent dat dan dat we zeg maar een soort plattegrond pakken van Eerbeek en dan proberen die huisjes na te bouwen of zo? Of?
0: Nee, het wordt heel vrij. Het is ook echt voor alle leeftijden. Ze heeft bakken vol met Lego en iedereen krijgt zo'n grondplaat.
1: Ja.
0: En daarop kunnen ze dan zelf huisjes bouwen of een straatje of een bakker of een bosje of wat je maar wil. Of een kinderboerderij.
1: Op die manier.
0: Natuurlijk in Eerbeek, dus dat zou ook nog wel kunnen.
1: Ja.
0: En dan worden al die grondplaten aan elkaar gemaakt. Dan heeft ze ook nog een echte stoomtrein, Lego stoomtrein van de Veluwse stoomtreinmaatschappij. Dus dat is ook leuk. En daarmee maken we samen eigenlijk een fantasie Eerbeek.
1: Oh,
0: we gaan
1: okay,
0: niet okay. helemaal precies nabouwen. Dat gaat denk ik niet.
1: Dus als de gemeenteraad even oplet, dan wordt hier eigenlijk zichtbaar hoe Eerbeek in de toekomst eruit zou kunnen zien.
0: Nou, wie weet. Je lacht
1: er stiekem bij. Ja, ik zit meestal bij de raadsvergaderingen, dus ik weet wat er links en rechts allemaal gebeurt en speelt. Dus er zijn nog wat gaten op te vullen in Eerbeek, heb ik het idee. Ja, dus bij deze gemeenteraad, u heeft uw laatste vergadering gehad, maar u bent van harte welkom woensdag 22
0: Zeker,
1: juli om mee te kijken.
0: Van harte welkom om mee te bouwen ook, want het is super gaaf om samen met Lego te bouwen.
1: Ja. Volgens mij, dat zat ik me wel af te vragen. Hoeveel mensen gaan er, of is er ruimte om mee te doen? Want ja,
0: in een grote zaal, maar ja, we hebben natuurlijk niet oneindig veel Lego.
1: Nee.
0: Dus we hebben maximaal 20 deelnemers per dag.
1: Okay.
0: Maar het zou best kunnen dat meer mensen willen meedoen. En dat kan ook, want dan doen we het gewoon 's middags nog een keertje.
1: Oh, kijk eens aan. Kijk, dat zijn de betere. Wat is dan het spannendste moment? Dat het uiteindelijk klaar is? Of dat je het gewoon voor de middag weer mag vernietigen eigenlijk gewoon?
0: Nou ja, we gaan natuurlijk wel eventjes samen bouwen. Misschien wel samen mee spelen. We willen dus misschien ook nog wel eventjes met de trein rijden of zo.
1: Ja.
0: En maken een foto van het eindresultaat. Die kan dan natuurlijk uiteraard ook naar de gemeenteraad gestuurd worden. En daarna weer afbreken. En dan zou de volgende groep kunnen beginnen als er genoeg animo voor is.
1: Ja. Ik vind het is wel een spannende uitdaging, moet ik eerlijk zeggen.
0: Je bent van harte welkom
1: dat is altijd heel aardig. Wij mogen allemaal meedoen, maar ik ben vrijwilliger. Ik moet af en toe ook nog voor een werkgever wat werk verrichten. Dus op de woensdag werk ik altijd. Dus dat is helaas pindakaas. Hoewel ik ben wel benieuwd naar die stapel Lego die naar binnen gereden wordt. Dat intrigeert me op de een of andere manier.
0: Ja.
1: En hoe je ook regelt dadelijk als je zegt van ik heb 20 van die platen daar liggen. Hoe je dat treintje er dan tussendoor laat
0: piepen. Ja, ik ben ook wel benieuwd.
1: Ben ik wel benieuwd.
0: Ik zal zelf ook wel eventjes heen gaan, denk ik, en meedoen met mijn eigen kinderen.
1: Ja.
0: Maar het lijkt me ook heel leuk als er bijvoorbeeld ook veel volwassenen en kinderen gewoon lekker samen gaan bouwen. Het lijkt me heel erg leuk. Ja.
1: Even kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meedoen?
0: Er is een website in gemeente Brummen, dat heet Doe Mee in Brummen.
1: Ja.
0: En daarop kun je dan zomerkunst Lego intypen.
1: Ja.
0: En dan kom je eigenlijk direct op de aanmeldsite. En dan wijst het zich vanzelf.
1: Oké, en dan voor dit moment tussen 10 en 12. Maar, zeggen we er dan bij, is dat heel snel
0: vol
1: is?
0: Dan gaan we 's middags gewoon nog een keertje doen.
1: Oké, dan moet je dus even de website 6 keer blijven tikken. Net alsof je een heel belangrijk ticket ergens wil kopen om te kijken of
0: het
1: tot 4 erbij komt.
0: Als die vol dreigt te kraken, dan doen we er gewoon nog een extra activiteit in. Ja.
1: Volgens mij spreken wij elkaar voor het eerst, want ik ben bij sociaal werk in Brummen ben ik nog niet zoveel op visite geweest. Zit je er al lang eigenlijk?
0: Al 8 jaar.
1: Oh, 8 jaar al. Dus, nog tijd hebben om boeken te schrijven en zo.
0: Ja, heb ik ook, ja.
1: Ja. Hoe komt dat zo? Is dat een beetje ontstaan gewoon ergens? Of?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het boek is al van 2011.
1: Kijk.
0: Dus ik ben een kinderboekschrijver.
1: Ja.
0: Ik heb er 1 geschreven. De tweede die komt nog een keer.
1: Ja. Hey, je doet ook wat meer, zag ik, met lespakketten. Wat probeer je dan scholen bij te brengen? Oh, vraag ik nou?
0: Ook dat is iets wat ik heel lang geleden heb gedaan. Heel veel heb gedaan. Maar ja, wel onderwerpen die mij raken. Ja. En over natuur, cultuur, geschiedenis, ja. Dieren.
1: Nee, ik weet ook, ik overval je een beetje. En ja, dat zit een beetje in mijn genen om mensen daar dan af en toe... Nee, weet je, het leuke was, ik kan het wel uitleggen hoor. Ik denk, ik heb Rut volgens mij nog nooit getroffen. Dus dan ben ik altijd nieuwsgierig wat voor mooi gezicht erbij hoort. En volgens mij, als ik naar dat gezicht kijk, denk ik, nou, volgens mij ben ik vast wel ergens tegengekomen. Maar als je dan gewoon jouw naam intikt, dan zegt AI tegen mij dat jij dit soort dingen hebt gedaan. Alleen er staat geen jaartal bij. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Ook nog veel grappiger is, zie ik nu, dat de verwijzing die hij maakt is naar www.bol.com voor dat boek. Hé, dat is dan wel grappig. Dus kennelijk is het nog in de handel. Hé, maar dit als zijsprongetje. Je zei, er zijn nogal wat activiteiten toch wel voor de zomer gepland. Eigenlijk kunnen mensen daar denk ik het beste op die website zoeken, zeker, of niet?
0: Zeker, maar de week daarna gaan we bijvoorbeeld ook in het Sjarkriks Centrum in Eerbeek muziek maken met z'n allen. Daar is pas geleden de buurtband gestart op de donderdagochtend. Maar wij gaan dan op de donderdagmiddag voor zomerkunst met de buurtband muziek maken.
1: Oké, dus...
0: Dus dat is ook leuk met allerlei handen muziekinstrumenten. Iedereen kan meedoen. Dus dat is dan 30 juli.
1: Ja.
0: En ja, daar word je heel blij van. Want iedereen, ik doe ook wel eens mee en ik kan helemaal geen muziek maken. Dat is niet een van mijn talenten.
1: Nee.
0: Maar ik word er zo blij van om mee te doen. Dus,
1: Maar is zeg maar een beetje de verzamelnaam allerlei activiteiten onder de kop zomerkunst? Dan moet ik het zo zien?
0: Wij hebben dit jaar 6 activiteiten onder de noemer zomerkunst georganiseerd. Ja. In de gemeente Brummen.
1: Okay,
0: daar zit wel ook een dansworkshop bij. We hebben ook de kunst van het koken. Kun je leren barbecuen.
1: Oh.
0: Onder leiding van Johan Welmers. Die kan dat heel erg goed uitleggen. En gaan we ook lekker opeten natuurlijk met z'n allen. Dus dat is ook heel erg leuk om te gaan doen.
1: Dat is ook gewoon weer door de week zeker. Ja.
0: Dat is op een zaterdag.
1: Oh, ja, ik moet ook nog wel eens een weekend werken. Nou, we gaan het zien. We gaan gewoon rondkijken.
0: Maar onder wat zomerkunst, inderdaad, bij Doe Mee in Brummen kun je alle zomerkunstactiviteiten vinden.
1: Even voor mij, want ik ben niet zo goed ingevoerd in schoolvakanties meer. De vakantie hier begint vrijdag of volgende week?
0: Volgende week vrijdag.
1: Volgende week vrijdag, oké. Okay. Ja. Dus vanaf dat moment zijn er allerlei activiteiten te vinden.
0: Ja. En het is niet zo dat het alleen voor kinderen is, helemaal niet. Het is ook juist ook voor volwassenen bedoeld.
1: Ja.
0: Dus de mix is ook leuk. Dus we zeggen wel, als kinderen mee willen doen, graag kinderen onder 13 met begeleiding.
1: Ja.
0: Maar die zijn ook van harte welkom om met alle activiteiten mee te doen.
1: Okay.
0: Superleuk.
1: In ieder geval, 22 juli. Kans om zonder dat je je eigen huis vol hebt liggen met Lego, om lekker met Lego te spelen.
0: Ja,
1: mochten
0: mensen Lego over hebben, mogen ze dat ook meenemen. Daar wordt Annemieke Zaat denk ik heel blij van. Want die is echt allerlei Lego nu aan het verzamelen. Dus,
1: Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja.
0: Ja.
1: Van de eentjes, de tweetjes, de viertjes, de zesjes, de achtjes. Kleurtje groen, kleurtje geel.
0: Ja, en alles door elkaar, want dat is juist leuk. En ze heeft niks. Alles is ongesorteerd. Vintage en modern, alles door elkaar.
1: Ja.
0: Dus daar word je pas creatief van. Zonder bouwboekjes. Ja.
1: Wat moet ik nog meer vragen? Ik voel me ontzettend uitgenodigd eigenlijk wel.
0: Nou, super.
1: Oh ja, dat zie je. Ik had het woord toch wel gelezen. Het gaat zelfs zover dat er nog een voorraden Duplo meekomt. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat verhoudt.
0: Dat is de Duplo voorraad van mijzelf. Die heb ik thuis nog. Want stel dat er nou kinderen van onder de 4 mee willen doen.
1: Ja.
0: Dan is Lego soms best wel lastig. Mag natuurlijk wel, hè.
1: Ja.
0: Maar dan neem ik... ik heb ook een grote bak Duplo.
1: Oké, als daar dan een tunneltje in zit, dan kan die stoomtrein er doorheen. Ja.
0: Nou, bijvoorbeeld. Je kunt ook Duplo en Lego door elkaar heen zetten, natuurlijk.
1: Ja, ik hoor het al. Eén en al creativiteit.
0: Ja.
1: Rut, dank je wel zover. Heb je nog iets toe te voegen wat ik vergeten ben om te vragen?
0: Nee hoor, iedereen is van harte welkom vooral en doe gezellig mee.
1: Oké, en wanneer kunnen we je volgende boek tegemoet zien?
0: Wat zeg je?
1: En wanneer kunnen we je volgende boek tegemoet zien?
0: Oh.
1: Nee,
0: daar doe ik geen uitspraak over.
1: Hey, dankjewel voor deze dag. Zonnige dag, want ik zit naar buiten te kijken. Wij kijken hier op de markt vanuit Twello. Zitten we aan het Marktplein. En zo te zien zijn de meeste marktkooplui zijn klaar met hun ding. Dus vanaf 11 uur bent u van harte welkom om binnen te lopen. En kunnen wij ook naar ons visje. Rut, dankjewel. En graag tot een volgende keer.
0: Dankjewel.
1: Joe, doei.

Bluff met Gijke Zouten Landen was dat. Ja, en zo vliegt een uurtje ook weer om. Even leuk om te recapituleren, zoals dat heet. De onderwerpen die we in de afgelopen 2 uur... met dank aan Herman in onze uitzending hadden. Peter van Rodijnen van de Nederlands Onderwijs Onderwatersportbond en Samen Suppen, deed hij het woord. Op 18 juli kunt u op de website onderwatersport.org inschrijven voor een snorkeldag. En dat is om 9:30, 12:00, 2:30. Een aantal sessies via de website van samensuppen.nl kunt u eventueel inschrijven om een poging te doen om ook lekker te suppen. En dat alles gaat plaatsvinden in Buslo. Zaterdag 18 juli. Morgen en overmorgen kunt u terecht bij de Imkersvereniging Voorst. En dat is in Twello, het gedenkpad 8. En zoals Dikke dat zei, bij het schapenweidje. Ja, als u bekend bent, zult u ongetwijfeld weten. En ik moet zeggen, in die 7 minuten, of wat was het, 12, 15 minuten dat we spraken, een mooie cursus, een mooi overzicht van hoe dat dan gaat in zo'n hobby. Tweede uurtje hadden we Linda Germs, directeur en initiatiefnemer van Helden van Hakvoorts. Met voorzichtig de afspraken dat we misschien daar wel eens een locatieuitzending gaan maken. En we hebben aan het eind hadden we Rut Frederiks, die ik een beetje verraste. Maar het ging om de zomerkunst. Bouw mee aan Eerbeek van Lego. En daarvoor kunt u inschrijven via www.doemeeinbrummen.nl. 'S Ochtends een 20-tal plekken van 10 tot 12. En als er het vol zit, dan gaat men mogelijk 's middags nog een sessie klaarzetten. Oftewel, mogelijkheden genoeg. De muzieklijst mocht ik weer lenen van Jan. Jan, dank, bedankt. We hebben nog een minuutje of 5, dat gaan we vullen met muziek. Ik heb het weer graag voor u gemaakt. Dit is Brunch Brummen Voorst. Mijn naam is Gert Voekens en ik hoop u volgende week weer te treffen hier op de zender.

0: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.
1: Je luistert nu naar Voorst Veluwe Zelf. Wil je ook eens een kijkje achter de schermen nemen? Mail naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl. En hoor en zie het van dichtbij.
2: Voorst Veluwe Zoom. Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
1: Voorst Veluwe Zoom.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is missionair.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Every minute I pass.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Inspirerende initiatieven en gezellige evenementen uit onze eigen regio. Ze zitten er in de studio, Tamara ten Hove uit Emst. Ze is inmiddels, en ik hoop dat ik het goed heb, 238 dagen actief in de Tweede Kamer. Voorheen maakte zij deel uit van de fractie van de PVV, maar tegenwoordig vormt ze samen met 6 anderen de groep Marcus Zauer, als ik het allemaal goed uitspreek. Reden genoeg om deze politica uit de regio uit te nodigen in Infomix. Ook Driekus Karrebelt uit Emst schuift aan. Hij maakte de ziekte van Huntington van heel dichtbij mee. Zijn vrouw Everdien overleed in 2023 aan deze erfelijke ziekte. In de uitzending sta ik met hem stil bij haar leven en vertelt hij over een bijzonder boek Gezichten van Huntington. Voetbalvereniging SCH, die bestaan 70 jaar. En er is veel gebeurd. Oud-voorzitter en clubarchivaris Barend Ruiter. Hij dook in de geschiedenis en hij schuift straks ook aan. Want inmiddels heeft hij 2 boeken geschreven over de clubgeschiedenis. En het derde deel staat klaar voor de drukker. De jongste ondernemer van de gemeente Heerden, Aniek Bakker, die schuift aan. Ze is pas 12 jaar en runt al 4 jaar vanuit Veessen haar eigen bedrijf, Lievelingssteen. Verder besteden we uiteraard aandacht aan de wielerronde van Epe. Dat lukte de vorige keer niet, maar hij wordt voor het eerst op woensdag gereden. Dus reden genoeg om daarbij stil te staan. Natuurlijk ruimte voor het laatste nieuws uit de regio met uitgangstips door William Hulshoff. Alleen onze eigen weerman Wilfried Elsega ontbreekt deze week. Hij geniet van de welverdiende vakantie. Techniek in de vertrouwde handen van Marcel Hergaarden en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Fors Veluwezoom. Van harte welkom.
4: Hey, we zijn er.
5: Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst. En Wilp Achterhoek.
6: Je luistert naar
7: Forst Veluwezoom.
3: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. Willem Hulshoff, neem ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
8: Nieuws uit de regio.
9: Aanstaande zaterdag 11 juli van 12 tot 8 is er weer de jaarlijkse Eienmarkt te Veessen. Deze wordt georganiseerd door muziekvereniging Vivo. En op deze gezellige markt. Op deze markt komen diverse kramen met lokale producten en onder andere ook oude ambachten. Ook kunt u foto's van oud-feesten bezichtigen, is er een rommelmarkt en voor kinderen ook leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld sminken en een zandbak. Daarnaast is er een muzikaal programma met verschillende optredens en zo zijn er dweilorkesten, waaronder de Isselblazers van eigen vereniging. Tevens zal de optredens van een Iers mannenkoor Doetmaas uit Epe de avond worden afgesloten met de Dennis van Velzen. En de markt is gratis toegankelijk. Het is afgesloten voor fietsers en er is voldoende parkeergelegenheid. Dankzij recente herstelmaatregelen van Gelders Landschap en Kastelen krijgt de zeldzame natuur in het Wisselse Veen bij Epe op weer nieuwe ruimte. Door de voormalige landbouwgrond af te graven en de waterhuishouding te herstellen, kunnen bijzondere planten en dieren zich verder ontwikkelen in het unieke veengebied. Op diverse voormalige landbouwpercelen is de voedingrijke bovenlaag afgegraven en afgevoerd. Ook zijn de sloten minder diep gemaakt, waardoor het water langer in het gebied blijft staan en langzamer wegstroomt. En dit zorgt voor de natte omstandigheden die kenmerkend zijn voor een gezonde veengrond. Het natuurherstel is mogelijk mede dankzij onder andere provincie Gelderland, gemeente Epe en waterschap Vallei en Veluwe. Informatiepunt Epe verduurzaamt dicht in de zomervakantie. Het informatiepunt verduurzaamt is in juli en augustus gesloten. Je kunt in deze periode helaas niet langskomen tijdens het inloopspreekuur. Uitzondering op deze dagen is het informatiepunt dan wel open op 8 juli bij de bibliotheek de Epe en 10 augustus bij de bibliotheek de Vaassen. Na de zomervakantie kun je uiteraard weer op de normale tijden bij hun terecht. Heb je vragen? Kijk dan even op www.epeverduurzaamd.nl informatiepunt. En rond deze tijd een woninginbraak. Dat kan iedereen overkomen, vooral in vakanties. Niet alleen tijdens de vakantie, maar ook op gewone dagen. Inbrekers maken vaak gebruik van kleine momenten van onoplettendheid. Met een paar eenvoudige maatregelen maak je de inbrekers een stuk lastiger. Sluit je ramen en deuren altijd goed af, ook al ben je maar even weg. Laat je woning bewoond lijken met een schakelaar of tijdschakelaar. Berg waardevolle spullen in het zicht op en gebruik goed hang- en sluitwerk. Ook kun je aansluiten bij een WhatsApp-buurtpreventiegroep. En zo houden buurtbewoners elkaar een beetje op de hoogte en signaleren ze snelle verdachte situaties en dat levert voor een veilige omgeving. Zie je iets verdacht in de buurt, meld dit bij de politie via 0900 8844 en bij spoed uiteraard altijd 112.

0: politiek. Bram van Meulen, de vaste luisteraar, weet dan al dat ik een politiek onderwerp bij de kop pak. In dit geval aangeschoven politica Tamara ten Hove uit Emst. Van harte welkom, Tamara.
1: Dankjewel.
0: 238 dagen volgens mij vandaag actief in de Tweede Kamer.
1: Ja, jij zegt het. Ik het zal maar zo kunnen. Ik heb ze niet geteld.
0: Gisteren waren 237, zag ik op internet. Denk dan, er moet er eentje bij zijn. Dus dat staat op de site van de Tweede Kamer. Staat hoeveel dagen. Dus, hey, voorheen maakte je deel uit van de fractie van de PVV. Maar tegenwoordig vorm je samen met 6 anderen de groep Marcus Sauer. Ja, en daar gaan we zo meteen bij stilstaan. Ik wil natuurlijk, en de luisteraars ook... Ja, ik ben heel benieuwd hoe je geïnteresseerd bent geraakt in politiek. Was daar iets wat je van huis uit heeft meegekregen, met de paplepel ingegoten? Of is je interesse later ontstaan? Vertel.
1: Nee, dat is zeker niet met de paplepel ingegoten. Dat is eigenlijk later ontstaan. Ik werkte destijds in het ziekenhuis in Apeldoorn. Een hartstikke mooi beroep als verpleegkundige. Mm. Op de spoedeisende hulp en op de hartbewaking. Lekker tussen de mensen, prachtige baan. En waar ik me gewoon een beetje aan stoorde, was de bureaucratie. De vinklijstjes, de administratieve lasten. En ik probeerde daar wat aan te doen. Om meer met de mensen bezig te zijn en minder met de papieren. En dat lukte niet. En toen zeiden mijn collega's, ja, dat wordt in Den Haag bedacht. En toen had ik al wel eens gedacht, nou, dan moet ik daar maar eens heen. Want ik wilde wat aan doen. En in het ziekenhuis wilde dat niet. Ja, toen lachten ze me uit. En toen ben ik toch eens gaan zoeken en pluizen. En in een nachtdienst op de hartbewaking zag ik een vacature bij Fleur Agema, bij de PVV. En toen dacht ik, als iemand mij daarbij kan helpen, is het Fleur Agema. Die maakte zich goed hard voor de zorg. En toen ben ik met Fleur in contact gekomen. En zo hebben we wel eens contact gehouden. Toen ben ik tussendoor nog naar de ambulance gegaan. 5 jaar bij de ambulancedienst gewerkt. Hartstikke mooi.
0: Ik wou zeggen, die overstap is toch heel wat anders van het ziekenhuis naar de ambulance.
1: Ja, maar dit is wel een logische overstap. Om naar de ambulance te kunnen als verpleegkundige moet je wel een specialisatie hebben. Hartbewaking, spoedeisende hulp of de IC. Dus anders kom je daar niet. Dus elke verpleegkundige op de ambu die heeft in het ziekenhuis gewerkt.
0: Oké. Die weer wat. Dus,
1: dus je moet best wel wat in je rugzak hebben. En dat is ook logisch, want je komt bij de mensen thuis of op straat en dan heb je geen dokter naast je staan. Dan moet je het wel zelf doen. Dat was hartstikke leuk. Die 5 jaar op de ambulance, dan kom je echt bij de mensen thuis. In het café, bij de voetbalvereniging en op het werk. En toen zag ik eigenlijk helemaal wat ik in het ziekenhuis, die bureaucratie, die vinklijstjes en het niet naar de mensen kijken, maar naar de regeltjes erachter. Toen zag ik door de hele regio hier dat mensen echt last hebben van het beleid wat Den Haag maakt. Dus toen zei ik tegen Fleur, wat zijn jullie daar nou allemaal aan het doen? Als je het eens zo doet, dan kan het goedkoper of efficiënter of beter voor de patiënten, voor de mensen of voor de familie. En toen zei ze, wil jij hier niet komen werken? En toen ben ik als medewerker achter de schermen voor Fleur gaan werken.
0: Dat wou je wel, toen de ambulance goeiedag gezegd.
1: Toen ben ik gestopt op de ambulance, want het bleef knagen. En ik dacht, maar je moet nu of de daad bij het woord gaan voegen en die stap maken. Maar ik wilde eigenlijk niet achter een bureau. Ik vond de politiek helemaal niks. Maar het was eigenlijk uit frustratie is het goed gekomen. Ja. Ik denk, ik moet me er of bij neerleggen of ik ga er wat aan doen. En dan heb ik voor het laatste gekozen. Toen ben ik voor Fleur achter de schermen als medewerker. Maar toen werd de PVV heel groot.
0: Ja.
1: En toen werd ze minister. En toen ging er een collega die al 14 jaar voor haar werkte, die is meegegaan. En ik bleef achter op de fractie, dus voor gezondheidszorg. Alle stukken voorbereiden, teksten schrijven. En het bleek dat ik daar toch wel heel veel voldoening uithaalde. En inderdaad wel iets kon bijdragen. Al is het soms maar heel klein of haast niet merkbaar. Maar meer dan op de werkvloer. En dat vond ik toch wel heel erg leuk. En van het een kwam toen het ander.
0: Ja, want je bent op een gegeven moment dus van medewerker zelf politiek actief geworden dus.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was ook een beetje bijzonder. Want Geert heeft natuurlijk de stekker uit het kabinet getrokken toen. En toen moest er ineens een nieuwe lijst gemaakt worden. En Fleur kwam niet meer terug. En toen hadden we wel een hele goede collega op zorg. Maar daar moesten mensen bij komen. Ja. En toen solliciteerden een paar mensen. En toen dacht ik, jeetje, ja, als dat dan. Dat was niet vergelijkbaar met Fleur. Eigenlijk had ik daar een beetje, of commentaar op wil ik niet zeggen. Maar, en toen werd mij gezegd, nou ja, als je dan denkt dat je het beter kan, moet je het zelf solliciteren. En toen heb ik eigenlijk mijn naam in de hoge hoed gegooid. Ik heb gezegd, als iemand het beter kan en beter kan verwoorden. Betere uitdragen moet je die nemen. Dan blijf ik lekker achter de schermen. En anders dan wil ik het graag doen. Voor Nederland, voor de zorg.
0: En zo sta je op zo'n lijst.
1: En toen ineens stond mijn naam op die lijst.
0: Maar ik zat te scrollen. En dan zag ik Emstracht staan.
1: Ja. Ja, dat had ik zelf ook niet verwacht. Maar zo kan het dus gaan. Ja.
0: Hey, je bent dus eigenlijk, ik weet het antwoord al, lid geworden van die PVV, actief geworden, doordat je bent gaan werken eigenlijk.
1: Ja, nou ja, geen lid natuurlijk, want Git is de enige lid. Daar heb ik me aangesloten bij de PVV, ja. En dat is eigenlijk puur voor Fleur aangemaakt toen, voor de zorg. Van het een kwam het ander. Ja. Zo ben ik erin gerold.
0: En jij bent praktijkzorg, daar weet je van alles van. Waar ben je dan een eerste politieke succes waar je met trots op terugkijkt?
1: Nou, de allereerste, dat is wel... We hebben ons druk gemaakt over de traumahelikopter op Teuge. En dat is wel grappig, want...
0: Hier in de buurt Teuge dus, ja.
1: Zeker, ja. En toen ik hier in de regio werkte, toen besefte ik me vaak van... jongens. We zijn best wel fragiel hier in de regio, omdat we gewoon die traumaheli die moet van ver komen. Van Groningen, Nijmegen of helemaal uit Amsterdam. En als we geluk hebben, de Duitsers, maar die vliegen niet 's nachts. En daar zitten ook beperkingen aan. Dus toen dacht ik, jeetje. En we hadden al heel lang van op Teuge moet een traumahelikopter komen. Dus toen ik in Den Haag kwam, ben ik dat weer eens op gaan pakken. En ik ben vorig jaar ziek geweest, dus toen ben ik even wat minder vaak in Den Haag geweest. En toen uiteindelijk zijn twee andere partijen ermee gaan lopen. Want je ziet, zo werkt dat in de politiek. Dan de BBB en de VVD hebben in de kranten gestaan dat die de traumaheli nu geregeld hebben. Maar eigenlijk zijn wij daar als PVV mee begonnen. En dat komt echt van de praktijk. Omdat ik met de voeten in de klei stond.
0: Ja, je wist het dus.
1: En dan dacht ik, als we nu die heli toch niet hadden gehad... dan had ik mensen minder goed kunnen helpen. Ook wel eens dat we dus helemaal moesten uitwijken... omdat we hem niet hadden. Maar dat is een van de mooie praktijkvoorbeelden. En het maakt mij niet uit wie ervoor zorgt dat die heli er komt... als die er maar komt.
0: Ja, dat dus, is het mooiste dus.
1: Ja.
0: Hey, ik zei net aan het begin, je bent 238 dagen actief in de Tweede Kamer. Welk debat of dossier is je het beste mee bijgebleven in die 238 dagen?
1: Ja, dat vind ik lastig kiezen, want er zijn er natuurlijk wel meer. Onlangs hadden we een commissiedebat. Dat ging over ouderenzorg. En toen heb ik mijn tekst... We hebben het heel vaak over de ouderenzorg. Het wordt te duur en Nederland vergrijst. En dat is echt als een schop tegen mijn schenen. Ik word daar wel altijd een beetje boos van.
0: Waarom?
1: Nou, omdat de ouderen... Ik heb in de ouderenzorg gewerkt. Bij de Spulbrink in Vaassen mijn opleiding gedaan. En bij de Wenthorst toen nog in Heerde. En dan denk ik, die ouderen hebben ons... hoe wij nu leven, die hebben gewoon ons land opgebouwd. En die hebben hard gewerkt. En die verdienen het niet dat er zo over gesproken wordt. En dat er zo op bezuinigd wordt. En ja, ik kom natuurlijk van de PVV en nu ook bij Groep Marcus houden. Wij vinden asiel en migratie een belangrijk onderwerp. Dus ik heb daar in dat debat een koppeling gemaakt. Van we doen wel daar alles heen. En als je hier komt, dan is het gewoon een blanco check. Al het geld, het maakt niet uit, blanco check. Ouderenzorg hebben het altijd maar over dat geld. En ik vind dat vervelend. Dus ik heb die koppeling gemaakt en toen werd ik gelijk... dan komt gelijk de discriminatiekaart op tafel. En dat vond ik wel erg. Want zo zit dat bij mij absoluut niet. Maar ik vind mensen die hier zijn, en zeker iedereen met een Nederlands paspoort... daar moet je voor zorgen. En zeker onze ouderen en kwetsbaren. Dus dat bleef mij enorm bij. Dat je dus dan als zuster, als verpleegkundige... die het eigenlijk heel goed wil doen... dan word je gelijk als een of andere... iemand die discrimineert, weggezet. Daar ben ik ook hard
0: lastig
1: in gegaan.
0: Ja, ik wou zeggen, maar het is wel lastig, denk ik, als je daar...
1: Het geeft...
0: Je bent hard ingegaan, zeg je, maar het is ook wel lastig als persoon zijnde.
1: Ja, nou ja, als persoon. Ik vind juist die discussie... want die merkte ik in het ziekenhuis ook. En op de ambu... En hij zit daar ook. En ik vind, je moet het daarover kunnen hebben. Zonder dat je zegt, discriminatie. Waarom zou je het daar niet over moeten kunnen hebben?
0: Ja.
1: Toch? En het is belastinggeld van ons allemaal. En ook van die ouderen zelf. Ik vind dat je dat gewoon moet kunnen benoemen.
0: Ja, want het is een... Die ouderen mag je trots op zijn die Nederland opgebouwd heeft.
1: Zeker.
0: Natuurlijk. Dus,
1: ja.
0: Daar ben je dus ook mee trots op. Ja. ik ga zo muziek draaien, maar ik ga nog één dingetje, nog één vraag. Wat heb je verrast achter het werk achter de schermen? Had je verwacht dat politiek zo was? Je gaat solliciteert daar, toenertijd bij Fleur dan, zeg maar even. Ja, je kende die wereld helemaal niet.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, verrast. Wat ik zelf lastig vind, is gewoon de belangen. Altijd de belangen, de politieke. Ja, en tuurlijk weet je dat. Maar ja, ik ben maar gewoon een meisje uit Emst. En die het goede wil doen voor ons land en voor de regio. En dat vind ik wel eens lastig. Dat dan het partijbelang of het eigenbelang. Ja.
0: Ja. Ja. Hey, ik ga zo met je verder praten. Ik ben benieuwd of je deze muziek leuk vindt.

0: Ja, inmiddels zijn we nog steeds in gesprek. En inmiddels is het zo gezellig dat de tijd vliegt. Tamara ten Hove zit hier. En ze is inmiddels 238 dagen actief in de Tweede Kamer. En nu binnen de groep Marcus Sauer. Allereerst, waarom die overstappen, is er voor je veel veranderd?
1: Ja, nou, heel veel is er veranderd. Ja, waarom? Ik had hem niet in de planning zitten, die overstap. Maar op 20 januari was er een afsplitsing. Toen zijn er eigenlijk vijf mensen die stapten op bij de PVV. En dan komt dat moment. Wat ga je doen? Blijf je zitten of ga je mee? En de reden van de opstappen was voor mij legitiem. Er waren vier punten die ze graag wilden bespreken. En dat was niet mogelijk, helaas. Nou ja, en ik heb net verteld waarom ik de politiek in ben gegaan. En ik wil wel echt knokken voor waar ik voor sta. En ik heb gemeend dat ik dat bij Gidi beter kan. En dat ik daar meer kan betekenen. Dus toen heb ik die beslissing best wel op het gevoel gemaakt. En anders ga ik net zo lief de zorg weer in. Dan denk ik dat ik daar beter van nut ben. Dus zo is het gekomen. Maar er is veel veranderd. Want doordat wij nu maar met zeven mensen in de fractie zitten.
0: Dat is zelfs druk.
1: Ja, moet je ook de taken verdelen.
0: Heb je nog zorg ergens in je pakket?
1: Ja, ik doe nog steeds de langdurige zorg en de GGZ. En alles met de WMO, dus via de gemeente, de hulpmiddelen en alles. Dat is bij mij gebleven. En ik heb Defensie erbij gekregen, omdat ik militair ben geweest. Zeiden ze, Tamara, jij kent Defensie. Dat vind ik prachtig. En landbouw, dus LVVN, dat is natuurlijk een hele grote portefeuille.
0: Ja.
1: Landbouw, de visserij, de voedselzekerheid en de natuur. Veel om te doen, maar ook prachtig. Dus mijn werk is er eigenlijk alleen maar leuker op geworden. Wel drukker, maar wel leuker.
0: Ja, je hebt nu de hele Kamer even reces, dus je hebt nou vakantie, zeg maar even.
1: Ja, nu heb ik tijd voor jullie.
0: Ja, daar ben je aangeschoven. Maar ik zie dan ook DNA rond als ik internet lees, bij de groep Marcus Sauer, de Nederlandse Alliantie. Wat is de Nederlandse Alliantie dan?
1: Ja, dat klopt. Wij als afsplitser dan moet je natuurlijk ook een nieuwe naam verzinnen. En de groep Marcus Sauer, dat is omdat Gidi Marcus Sauer, onze fractievoorzitter, dat is gebruikelijk dat je dan die naam krijgt. Maar wij willen ons graag de Nederlandse Alliantie noemen, DNA, het DNA van Nederland. Dat vonden wij een mooie naam. Dus hopelijk bij de volgende verkiezingen, of in ieder geval, dan komen we zo op de kieslijst te staan.
0: Als de Nederlandse Alliantie, ja.
1: Ja, officieel mogen we hem nu niet gebruiken. Dat zijn kleine lettertjes, regels van de Kamer. Maar bij de volgende ronde dan zullen we als DNA, dus de Nederlandse Alliantie, verschijnen.
0: Kom maar even tegen. Hey, hoe bewaak je nou die balans tussen politiek en privé? Want je zegt net al, het is veel drukker geworden sinds die overstap. Portefeuille is vol, maar kom je nog wat toe aan privéleven?
1: Ja, nou, dat is wel even zoeken. Nog steeds wel een beetje zoeken, denk ik. Maar ik heb een hele lieve man. En samen kunnen wij dat. Ja.
0: Oké. En wat doe je dan om te ontspannen? Ga je de natuur in? Of wat?
1: Ja, we hebben een hond. Wat we doen is heel veel wandelen. We houden niet van wandelen in de woonwijk of om de woonwijk. Dus we gaan eigenlijk wel een paar keer per dag lekker het bos in. Achter bij Emst in de bossen. Of in ieder geval hier in de regio. En we hebben paarden. Dus daar kun je tijd ook wel aan kwijt. Hè. Die staan op een stal. Dus daar zijn we ook vaak te vinden. Eigenlijk zijn we weinig thuis. Lekker met het hondenpad.
0: Hoofd leegmaken.
1: En twee kindjes natuurlijk. Dus twee pubers. Dus, en die gaan eigenlijk al heel graag hun eigen weg. Maar die vinden het ook heel fijn om samen dingen te doen. Dus plannen. Je moet wel plannen en tijd maken om leuke dingen te doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo te horen doe je dat zeker. Hey, het is nu 2026. Als ik in 2036 dit programma zou mogen maken nog. Hoe heb je dat mensen jou herinneren van je politieke werk?
1: Nou, dan, ze hoeven mij niet per se te herinneren. Maar ik hoop wel dat ik dan iets goeds heb kunnen doen voor Nederland. En op basis zorg, landbouw en defensie. Dat ik wel een goede koers heb uitgezet of een beetje de koers heb kunnen bijschaven voor het behoud van onze mooie cultuur, ons mooie land.
0: Dan sluit die volgende vraag denk ik wel op aan die ik heb voor je. Als je een boodschap aan jonge mensen die nou luisteren zou mogen meegeven, die twijfelen of ze de politiek in willen. Je allemaal solliciteert bij Fleur Agema, maar dat kan niet meer. Welke zou dat zijn?
1: Ja, dat is een goeie. Nou, wat ik vooral mooi zou vinden als mensen hun passie gaan doen. Dus of dat nou stratenmaker is, of bij de groenteboer, of in het ziekenhuis. Ga doen wat je leuk vindt. Ga ervaring opdoen. En als je politiek leuk vindt, doe dat erbij. Doe dat ernaast. Dat kan natuurlijk lokaal.
0: De gemeenteraad bij wijze van spreken.
1: Ja, zeker. Zeker. En de provincies. We hebben in maart volgend jaar de provinciale verkiezingen komen er weer aan. Dus dat is een hele mooie opstap. Ik heb een hele rare...
0: Hele andere opstap.
1: Hele rare weg bewandeld. Maar dat is super mooi. En wat je dan ook krijgt, is dat je bestuurders krijgt die met de voeten uit de klei komen. Want ik vind dat er in Den Haag te veel mensen lopen die nooit op de werkvloer hebben gestaan. Die dus beleid over ons maken, maar zelf niet weten hoe de uitwerking daarvan is of hoe dat voelt. En daar gaat volgens mij heel veel mis. Dus als jonge mensen... zou ik dat advies meegeven? Ga lekker doen waar je goed in bent en waar je blij van wordt vooral. Kijk lokaal wat je kan doen en dan naar landelijk. Dan heb je een hele mooie rugzak waar je in Nederland echt beter mee kan maken.
0: Tamara ten Hove staat sprekend voorbeeld van de praktijk naar de politiek. Hey, ik wil u bedanken voor de komst in de studio en die toelichting te geven. En ik wens je een heel mooi reces toe.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: de regio.
1: De Dorpsstraat in Heerde vormt aanstaande zaterdag 11 juli opnieuw het decor voor de Gemzen. Want er wordt voor de derde keer het spectaculaire Polstokhoogspringevenement georganiseerd. Dat heeft de laatste jaren al best heel veel publiek getrokken. En voor wie nog niet bekend is met het Polstokhoogspringen op de Dorpsstraat, daar wordt een verhoogde loopbaan aangelegd met erachter een grote landingsmat. Bezoekers kunnen dit van dichtbij meemaken. Hoe atleten met een lange polstok over de hand over de stormbaan sprinten. En ze springen soms meters hoog door de lucht. En dat levert spectaculaire beelden op voor het publiek langs de baan en op de terrassen. Ook aan de jongste bezoekers is gedacht, want vanaf 2 uur gaat er een speciaal kinderparcours van pas start. En dat vindt zich naast het wedstrijdterrein. De combinatie van topsport, spanning en de unieke locatie midden in het dorp zorgt voor een belevenis die veel bezoekers niet snel zullen vergeten. Het belooft een middag vol sport, spektakel en gezelligheid te worden in het hart van Heerde. En op diverse plekken wordt ook wel een parkeerroute aangegeven, dus hou die aan, dan kunt u altijd de auto ergens parkeren. Zondags na de viering staat de koffie altijd klaar in de ontmoetingskerk te Heerde. Door de week kunt u in Heerde op verschillende plekken terecht voor koffie en ontmoeting. Zo bent u ook welkom in de ontmoetingskerk op de 14 dagen op de woensdagochtend van 10 tot 11:30. Het is een moment van ontmoeting, aandacht en voor elkaar. Ook een praatje maken en gezellig met elkaar koffie te drinken. En de volgende woensdagen in de kerk zijn op 8 juli, 22 juli, 5 augustus en 19 augustus. Aan de vlaggen kunt u zien waar u naar binnen kunt gaan. Marieke Maasland is gestart op 1 juli als programmamanager bij de Velus Museum De Hagendorp plaatsen te Epe. De 23-jarige Epenaar, opgeleid tot kunsthistorisch in Leiden, krijgt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle activiteiten in het museum. Als programmamanager zal Marieke zich bezighouden met de inhoudelijke lijn van tentoonstellingen, publiek activiteiten en andere programma's. Daarnaast wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het museum als cultureel ontmoetingsplek in Epe. En vindt u het soms ook zo stil in de zomermaanden? Het kerkenwerk ligt stil en de mensen om u heen zijn op vakantie. Daarom wilden de drie kerken van Wapenveld u van harte uitnodigen om onder het genot van een kop koffie met elkaar wat te ontmoeten en lekkers te doen. Dit kan in de hervormde kerk aan de Kerkstraat 2 in Wapenveld. En de eerste datum is op 22 juli en 12 augustus in de Peterskerk aan de Kwartelweg 9. En op dinsdag 30 juni, 28 juli en 25 augustus en in de brug op donderdag 2 juli, die is dat al geweest, 6 augustus en 3 september. Iedereen is van harte welkom om op deze ochtenden van 10 tot 11:30 bij te komen wonen en een gezellig praatje te kunnen maken met elkaar.

En het voelt gewoon zo alleen als je steeds op zoek bent naar een lichtpuntje, maar gewoon nergens energie voor hebt. En pas op het moment dat je het uitspreekt en gaat praten, dan kom je erachter dat je daar gewoon niet alleen in bent.

0: En zijn emoties eigenlijk een soort seizoenen die komen en gaan. Vertrouwen op de zon die je niet kan zien wanneer de lucht vol hangt met regen. Weten dat hij er altijd gewoon nog is. Ja, dat is hoe ik het zie.
1: Deze horen u met het nummer Het komt met de tijd. Inmiddels, ja, we blijven in Emster, wou ik zijn. Driekus Karrebelt aangeschoven. Hij maakte de ziekte van Huntington van heel dichtbij mee. Zijn vrouw Evedien overleed in 2023 aan deze erfelijke ziekte. We staan in deze uitzending stil bij haar leven. En met Driekus ook over een bijzonder boek wat hij nou meegenomen heeft. Het boek Gezichten van Huntington, geschreven door Dorine en Maarten Boersema. Driekus, van harte welkom in de uitzending weer.
2: Dank je wel.
1: Ja, ik probeer het in dialect, maar je praat helemaal dialect, dan niet?
2: Ja, absoluut. Kan niet anders.
1: Even terug naar Tiet. Ziekte van Huntington. Hoe lang is dat alleen dat het bij uw vrouwen?
2: Nou, bij Evedien kwam het naar voren toe rond de 40 jaar, laten we zeggen. Dat bij een bezoek aan de huisarts. Ze had oorontsteking. En de eerste vraag van de huisarts was van, hoe gaat het met uw Huntington? Nou, toen kwam Evedien helemaal overstuur nieuws. Dat was ook de dag waarop alles veranderde.
1: Ja?
2: Ik heb
1: binnen de 40 jaar?
2: Ja, 40 jaar. Ik ben de fiets op de stap. Ik ben naar de huisarts toe. Ik zei van, nou, beste dokter, wat heen we dan? Ik zit in de wachtkamer te wachten op mijn vrouw. Ik kom er thuis met een bijna een wrak. Nou, de dokter wist niet wat gewonde was. Hij had gewoon een vrouw gesteld, vroeger bij de Huntington. Maar dat zo'n impact had op ons, dat was bij hem ongekend. En vanaf die dag is het, het hele karakter van Evedien veranderd.
1: Ging dat zo snel dan?
2: Nou, er kwam keihard binnen. Okay. Van hoe geeft men de Huntington? We hadden dan wel.
1: Dat is een erfelijke ziekte, hè?
2: Het is erfelijk, ja.
1: Dat moet je hem zeggen.
2: Oma had het, uw vader had het, oma's en tantes hebben het inderdaad. En het is een eiwit in de hersenen die alle cellen aantast. En het meest veranderde is het karakter. Het karakter was van Evedien, dat veranderde zo erg. Het was niet de Evedien. Voor ons stroom dat we kering kregen in die tijd.
1: Dat is heftig, voor hoe ook?
2: Ja, het was.
1: Voor zelf, maar voor hoe ook?
2: Ja, er waren wel dingen dat denk van, ik zie wat. Als je in de buurt stond te praten, het Evedien moeilijk in met stille staan. Evedien kreeg later ook af en toe de spraak werd minder. En het geheugen werd minder. Maar toch op bepaalde dingen van verjorde hang, dat kwam altijd goed naar voren toe. Wat de vrouwen in de buurt van, wanneer is die jorig, wanneer is die jorig, dat kwam gewoon 1, 2, 3 naar voren toe. Ja.
1: Dat ging, oké. Okay.
2: Ja, dat ging dan maar nog echt. Ik denk van, Maar op het werk kwam ook op verschillende dingen naar voren toe. De toetsen misloon op de laptop. Oh. Het aanvaarden van correcties. En dat was dus ook zo. Dat Evedien was eerder heel. Ik kon met u alles overleggen. Op een bepaald moment was dat niet meer mogelijk.
1: Hmm. En op een bepaald moment, hoe lang zit het tussenin?
2: Dat
1: was 40 jaar, was het.
2: Het is wel een beetje moeilijk te beschrijven. Want het is niet op datum. Het is op bepaalde gebeurtenissen. Nou, maar zeggen, het fietsen woont niet meer. Het huiselijk, laat maar zeggen, het huisroom ging ook niet meer. En we hebben toen ook, laat maar zeggen, een hele goede kennis gehad. Die had heel veel ervaring met aanvragen van belastingen. En die heeft voor ons een PGB aan de vraag.
1: Oh ja.
2: En die PGB die bestond uit, Evedien kreeg hulp van twee meisjes in de werken, dames eigenlijk in de werken. Hm. Eén voor twee dagen, één voor drie dagen.
1: En die waren dus ook een natuurbloemloon.
2: Ja, op de toestel. En Evedien die kon er heel goed mee op weg. Die was super, super trots op. En op een gegeven moment wilde het ook niet meer. Ze ging die verzetten, ook tegen die meisjes, ook tegen die dames. En dan was het niet meer zo hoopbaar als dat

0: dat willen eigenlijk dachten. En wat bij Evelien ook kwam, was de achterdocht. En toen kwam de drank op de veur, de drankzucht. Nou, bepaalde veur van Wils wist dat de dokter erbij moest komen, de ambulance.
1: Heftig.
0: Afvoeren naar ziekenhuis. En ja, hoe moet je dan verder? Hoe gaat alles verder? Toen stonden er stukken in de kranten, de Stentor, over de Heemhof.
1: In Apeldoorn?
0: In Apeldoorn. Dat is in het expertisecentrum van Huntington. En toen kwam de naam van Thomas Thor, was arts, over een arts. En Judith van Vliet was sociale werker. Ik heb de volgende dag meteen de telefoon gepakt en contact gezocht met hun. En binnen 2 dagen waren ze bij ons aanwezig. We hebben alles deuren om met Everdien, waar ze bij aanwezig was. En nou ja, ook bepaalde dingen opgesteld van ja, hoe verder. Nou, dat kwam erop neer dat ik ben in een gespreksgroep gekomen. Als, nou ja, moet dat zijn, ja, als...
1: Ervaringsdeskunde?
0: Nee, dat niet, maar als mede van de patiënt met Huntington.
1: Oké. Okay.
0: Dat is, ja, ik moet even...
1: Ja,
0: maar in ieder geval, dat was in de Markershof in Apeldoorn. Nou, het escaleerde een keer dat Evelien niet verder kon. En Evelien is opgenomen in de Markershof in Apeldoorn. Met de observatie van hoe ver is de Huntington en hoe ver kan het nog thuis wezen. Nou, dat is veranderd in de opname.
1: In de Heemhof toen dus?
0: In de Heemhof. En dat heeft 10 jaar geduurd.
1: En toen zijn er lang even daar gewoond dan?
0: Ja.
1: Heeft
0: daar
1: plezier gehad?
0: Ja, ze is ontzettend goed opgenomen. Ja, dat was natuurlijk even heel moeilijk allemaal. Ja. Ook in de Markerhof. Want ja, de acceptatie van Evelien was ook niet zo fijn. Dat zeker niet. En dat had ook conclusie tot bepaalde aanvaring. Ook in de Markerhof, maar ook in de Heemhof. Maar later werd ze zo goed behandeld. En ze hadden in de gaten dat niet verder kon. Nou, dat was het Walhalla van Evelien. Dat was het echte thuiskomen door zo.
1: Ja.
0: En ze heeft er 10 jaar vertoef onder bijzondere goede hulp en aandacht. Nou, dat is echt wel niet te beschrijven.
1: Woont er heel veel mensen die Huntington hebben of alleen maar mensen die Huntington?
0: Alleen mensen met Huntington, ja.
1: Hoeveel mensen moet ik aan denken? Nou, een man of 10 of 20?
0: Ja, nee, meer.
1: Oh.
0: Ja, dat heeft 4, 5 afdelingen. Dus reed maar door een man of 100, 120. Ik denk het zo, hè. Ik kan niet uit de kop
1: nee,
0: zien.
1: Nee, maar...
0: Ja, maar in de Markerhof, dus mensen met Korsakoff en dat escaleren. Dus Evelien was helemaal in zijn element op de Heemhof met alleen patiënten met Huntington.
1: Heel bijzonder. Ja, helaas heb je haar moeten laten gaan in 2023.
0: Ja,
1: dan, dus,
0: ja.
1: En je hebt iets voor me meegenomen en daar gaan we zo even bij stilstaan. Ik noemde net al Gezichten van Huntington met Dorine en Maarten Boersema.

0: Daarna zong alles, All Kinds of Everything Reminds Me of You. En hier in de studio nog steeds Driekes Karrebelt. Ik draai dit nummer inderdaad ter herinnering aan je vrouw. We hebben hier een boekje voor me ligt, of ik heb hier een boekje voor me ligt. De gezichten van Huntington, geschreven door Dorine en Maarten Boersema. En je schrijft aan mij: Harry, bedankt dat ik mijn verhaal mocht doen over de ziekte Huntington, waar Everdien aan leed op Radio 794. De vereniging Huntington bestaat 50 jaar. Ik wil je danken met dit boek. Gezichten via van Huntington, verhalen achter de voordeur. Hun cadeau aan alle leden, ook voor jou. Dank, Driekes, in deze. Gezichten van Huntington, 50 jaar, waar gaat het boekje over?
1: Nou, ik ben verhaal nummer 10 over de verandering van patiënten in een gezin. Dat is van vader, moeder, opa, oma, zoon, dochter. En, nou ja,
0: je bent echte verhalen dus.
1: Je bent echte verhalen van achterdeuren. Maar door de voordeuren, want een heleboel mensen die weten niet wat er gebeurt als iemand getroffen wordt met Huntington, en vooral voor de nabestaanden. Want er komen dagen dat je niks kunt goed doen. Maar dat is niet, dat ligt niet aan de patiënt, maar die weet niet anders. Voor de patiënt is de ziekte van, het is nu en het zal gebeuren. Maar de karakter verandert helemaal. En de karakter verandert ook in het omgaan met elkaar. Dat klinkt heel gek.
0: Ja, het is heel anders natuurlijk. Het de persoon is, verandert.
1: Het is absoluut anders, ja. Ja. En je moet het kunnen ervaren. Ik heb het beleefd met heel veel liefde. Ontzettend veel liefde.
0: Ja, je hebt het begeleid tot einde en toe, zeg maar even.
1: Dus, absoluut.
0: En je bent lid van die vereniging?
1: Ja.
0: Waarom ben je lid geworden toen het
1: is? Nou, het is, er zijn 1100 à 1500 leden, maar er zijn ongeveer 1700 patiënten. En die vereniging, die, ik kan niet zeggen dat ze door een snak, maar die heeft echt een donatie nodig vanuit alleen, maar ook donors nog weer van alleen, om te kunnen verder gaan. Want de hersenstichting, die heeft, ik kan niet zeggen dat ze afstoten met de hersenstichting, maar die heeft andere doen. En daar viel de Huntington ook onder. En dat was ontzettend jammer. En door hem doe ik al mijn mogelijkheden om de Huntington onder aandacht te brengen aan iedereen die je kent.
0: En als je dan googelt Huntington Vereniging, kom je dan bij de vereniging terecht?
1: Dan kom je bij de vereniging terecht, ja, absoluut. Ja. En het adres van de vereniging.
0: Ja. Heel papier heb ik hier voor me. Maar,
1: absoluut. Ja.
0: Ja, het adres is Vereniging van Huntington. En het postadres is Postbus 91 in 4000 AB in Tiel. Maar als u ook even googelt op Huntington, www, dus huntington.nl, komt u bij de vereniging terecht. En dan kunt u alles weten en dan kunt u ook een bijdrage doen in ieder geval voor die stichting. Hey, Dorine en Maarten Boersema, heb je ze ook mogen ontmoeten ooit of
1: nee,
0: niet?
1: Dat niet? Nee,
0: want
1: nee,
0: het is een specialist ouderengeneeskunde, lees ik hier. Ja. En journalist-predikant Maarten Boersema. Dus ja. 22 indrukwekkende interviews waar jij je zeker aan herkent.
1: Ja, absoluut.
0: Met patiënten, naasten en zorgverleners. Ben je trouwens nog zelf actief in Hemhof?
1: Nou, ik ben niet meer actief voor de Hemhof.
0: Maar ben je al lange tijd geweest, hoor.
1: Ja, absoluut. Vanaf het begin dat ik dus de ziekte van Everdien heb. Die aan de kennen om te zeggen dat het alles doorkwam, tot dat Everdien overleed. En toen dacht ik ook bij mezelf van, ja, Driekes, je moet nog een beetje afstand nemen. Want toen in die tijd was alles mooi en het kon allemaal. En tegenwoordig is het van het moet. En ja, dat vind ik heel jammer. Dat is zeker zo. Nou ja, dat is ook weer het gebrek aan personeel. Daar kun je zelf niks aan doen.
0: Nee, dat snap ik. Ik wil nog bedanken voor dit boekje. Ik ga het met de aandacht zeker lezen. En ik wens jou alle goeds toe.
1: Nou, hierbij een bijzondere dank. Ook aan Linda Steenstra. Want ik vind het geweldig dat ik nogmaals hier mag wezen. Om mijn verhaal te kunnen vertellen. Van Everdien en over Everdien.
0: Graag gedaan.
1: Dank je wel.
0: Graag gedaan.

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De provincie geeft deze waarschuwing af omdat ze al een reeks meldingen en klachten van zwemmersjurk heeft ontvangen. Het wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels en deze parasiet komt via de uitwerpsel van de watervogels in het water terecht. En uit de parasiet komt dan vervolgens een hinderlijke reactie op de mensen terecht. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zwemwater.nl. Op woensdag 15 juli speelt Vitesse op Sportpark Lona Park in Loenen. Het is een oefenwedstrijd tegen de Griekse Athene. En voor beide clubs vormt het duel een belangrijke test in de voorbereiding op het seizoen van 2026-2027. En de aftrap is om 7 uur. De kaartverkoop en de tickets zijn online verkrijgbaar via kaartverkoop.vitesse.nl. En de entryprijzen van de jeugd tot en met 15 jaar is €5 en vanaf 16 jaar is het €10. De organisatie verwacht veel belangstelling en wenst de bezoekers alvast een plezierige voetbalavond toe. En op zaterdag 11 juli van 10 tot 12 is er weer Repair Café Emden Tonden in het Oorveld. Heb je nog reparatie, een spoedklus voor de zomer, een scheur in een favoriete zomerjurk of de ventilator die het heeft bevangen? Of heb je een dringende vraag? Kom dan naar het Repair Café en de koffie staat klaar. En dit vindt plaats op de tweede zaterdag van de maand van 10 tot 12. Het volgende Repair Café is dan op 11 juli en op 12 september. De adviezen van de reparaties zijn gratis. Wel is er een mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage en de koffie en thee staan voor u klaar. Gelre Ziekenhuizen is vanaf 1 juli weer eigen baas op het laboratorium. Op 1 april 2023 verkocht Gelre het lab voor €14 miljoen aan de Franse multinational Eurofins. Daar heeft de patiënt vrijwel niets van gemerkt en de oude priklocaties bleven hetzelfde. Ook nu Gelre weer baas is over de laboratoria verandert ook weer vrijwel niets. De Nederlandse zorgautoriteit heeft de overname moeten nog wel even goedkeuren.

0: clublied van SCA hoor je, want hier aangeschoven is oud-voorzitter en clubarchivaris Barend de Ruiter. Hij dook uit nieuwsgierigheid in de archieven en dat resulteerde eerder al in 2 boeken over de clubgeschiedenis. En inmiddels is ook het 3e deel klaar voor de drukker en hij is hier aangeschoven. Hij is momenteel druk doen een microfoon een beetje beter te krijgen om... Hij staat. Barend, van harte welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: We horen een mooi clublied, maar je zei net, er is ook een nieuw clublied inmiddels.
1: Ja, weet je, de meeste mensen kennen dit clublied niet.
0: Dit is wel bijzonder.
1: Ja, vanwege het feit dat het het eerste clublied is van de club. Dat lied is geschreven volgens mij rond 1957, 58, rond de oprichting van de club. Door een oud bestuurslid. Ik ben even de naam kwijt, maar goed, dan krijgen we de leeftijd natuurlijk. En ik ben met hem in gesprek geraakt. En hij zegt, jongen, ik heb een prachtig clublied geschreven. Ik zeg, wat is dat dan? Tekst dat en dat. Op een bepaald lied uit het westen van het land was dat ergens een beetje een opruiend lied. Was dat, maar hij heeft nu een hele andere tekst daarvoor bedacht. En ik heb dat lied nog eens een keer weer op laten nemen door... Henk van der Maten, dat is degene die de piano bespeelt. En een zanger van het hele mannenkoor. Dus die hebben het later nog eens weer ingezongen. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Maar het clublied wat deze jaar tegenwoordig gebruikt, dat is geschreven door Henk Noordman. Ook een muzikus, maar dat is een heel ander clublied.
0: Maar in jou, je hebt 3 boeken geschreven, daar ga ik zo meteen nog even... Ja. Eerst heel actueel. Jullie hebben in de politiek gehaald werden en kreeg iets meer groen gras erbij, want er was ruimtegebrek.
1: Ja, weet je, sinds het nieuwe bestuur aangetreden is, en daarom ben ik ook eigenlijk vertrokken, hè, de flauwkul natuurlijk, ja. Maar weet je, zo af en toe nieuw bloed erin, dat is prima. Toen ik als voorzitter begon, dat was 2008, hadden we rond de 520 leden. Toen ik vertrok, zaten we rond de 750, 760.
0: En nu heel veel meer nog.
1: Ja, en tegenwoordig, met het nieuwe bestuur, die toch behoorlijk wat aandacht besteed heeft, ook aan de jeugd. Het is met name de jeugdpoot die heel erg groeit, maar ook de damespoot.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Ja, jeugd en dames, die komen, met name dames. Hè. Toen ik voorzitter werd, was een van mijn speerpunten. Damesvoetbal, dat moeten we terug hebben. Dus we hebben inmiddels zo'n 130 vrouwelijke leden. En daar zijn we op zich wel heel blij mee. Maar de groei vindt ook bij de jeugd behoorlijk plaats. Dus toen ik vertrok, dat was 2021, hadden we er zo'n 750, 760. We hebben er nu meer dan 900 al. Dus ja... En het aantal stijgt dusdanig hard dat SCA op dit moment, of in het verleden eigenlijk al, een paar jaar geleden, velden tekort kwam. En wat het grote geluk is, er is behoorlijk overleg geweest van het huidige bestuur met de gemeente. En nou, ze hebben de gemeente zover weten te krijgen en ook weten te overtuigen dat het toch absoluut noodzakelijk is dat er een aantal speelplekken bij komen.
0: Ja, ik zag een luchtfoto op sociale media, ja. Een beetje bruin stukje, en ik denk, daar wordt het dan.
1: Precies, dus. Precies. Ja. Ja, want weet je, dat hele kleine... Vroeger, als je dan voetbalde, en dat was ook in mijn tijd zo, en dan praat je over 60, 65 jaar geleden. Toen was het zo, als je dan in de jeugd voetbalde, voetbalde je gewoon 11 bij 11, 11 tegen 11 op een groot veld. Tegenwoordig is het heel anders. Elke leeftijdscategorie speelt met... Als je heel jong bent, speel je met 4, 5, 6 spelertjes. En dat wordt langzaam uitgebreid. Maar goed, dan heb je ook een ander veld nodig. Mm-hmm. Dus ze hebben wat dat betreft kleine veldjes nodig waar die kids op kunnen spelen. En die kleine veldjes die gaan dus geplaatst worden op het gele stuk wat jij gezien hebt. Of wat veel mensen in de krant uiteindelijk ook gezien hebben. Ja. Tegen de gemeentewerf aan. Daar op die plek. En dat betekent dat de andere 2 natuurgrasvelden iets opschuiven als je vanaf de luchtfoto kijkt naar de rechterkant. Zodat er wat meer ruimte is aan de linkerkant tegen de gemeentewerf aan. Om daar 2 wat kleinere velden voor, met name de jeugd, te creëren. En dat biedt voor SCA in die zin veel mogelijkheden. Nu is het zo dat niet elk team kan trainen op de gewenste tijd.
0: Nee, je moet afstemmen dan.
1: Ja, je moet afstemmen. En nu er wat extra ruimte komt, is er ook weer veel meer ruimte om al dat soort zaken op elkaar af te stemmen. Dus ja, SCA is er ontzettend blij mee. Dat begreep ik ook wel van de voorzitter. Stond ook wel in de krant natuurlijk, hè, van Bram Horst.
0: Ja, maar ik denk bij mezelf direct daar even de actualiteit aan halen.
1: Ja.
0: Dus jij bent er ongetwijfeld ook trots mee.
1: Ja, absoluut.
0: En je hebt 3 boeken geschreven. Acta Tsazi dan. Ik zie alleen deze nu. Waren die anderen net zo dik?
1: Ja, nou, deze is tot nog toe de dikste.
0: Oké, okay. Maar hoe haal je het in je hoofd om dat te gaan doen?
1: Ja.
0: Ik wou heel even kijken, mag ik even kijken?
1: Elke gek heeft zijn gebrek natuurlijk. Ja. Nee, weet je, ik was natuurlijk voorzitter van de club.
0: Ja.
1: En ja, dan duik je natuurlijk in die zin ook in de clubgeschiedenis, dat je geïnteresseerd bent van hoe ging dat nou vroeger? Zijn er nog notulen bewaard gebleven van vroeger? En dan duik je daar eens in. En bij de club zelf, ja, viel dat toch wel tegen. De club is opgericht in 1957. Maar de eerste bestuursnotulen die terug te vinden waren, waren van 1963-64. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik wil toch wel meer weten van hoe dat heel vroeger in elkaar zat. Ja, waar ga je dan naar op zoek? Naar, nou ja, naar alles wat maar met SEA te maken had. En uiteindelijk kom je dan bij de geschreven media terecht. Bij de kranten kom je dan terecht. En dan duik je in de archieven. En ik heb dus heel veel in Zwolle gezeten in het provinciale archief, waar ze heel veel kranten bewaard hebben. Zwolse kranten, Apeldoornse kranten en noem alles maar op. Stentor natuurlijk, in latere tijden. En dan duik je ook in het archief bij de gemeente Epe. En
0: daar streekarchief
1: Epe. Daar valt ook heel veel te vinden. Ja, en dan ontstaat het idee om, ja, maar hoor eens even, ik kan wel alles voor mezelf opzoeken. Maar dan ontstaat ook het idee van, ja, ik wil eigenlijk dat ook wel delen. Want als ik het nu niet doe, dan komt er waarschijnlijk in de toekomst helemaal niks van. Ja, wat ik toen ook meteen heb aangegrepen. Gelukkig werd deze jaar meteen in het tweede jaar kampioen. 11 foto's waren er van die tijd, gelukkig nog. Nou, daar heb je heel veel mensen op die...
0: Met die 58 heb je dan al.
1: In 1957, 58-59, dat was het seizoen waarin ze dus kampioen werden voor het eerst. Ja, en als je dan die 11-foto bekijkt, dan denk je, hé, maar die ken ik nog en die ken ik nog. Zouden ze nog leven? En toen ben ik op zoek gegaan en er bleek bijna iedereen nog te leven die op die eerste foto stond, op die kampioensfoto. Toen de stoute schoen aangetrokken en ja, toen ben ik die mensen gaan interviewen.
0: Ja.
1: Inmiddels zijn we 4 jaar verder en zijn er ook alweer 4 of 5 van overleden van die mensen. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij.
0: Dat je voor het nageslacht...
1: Precies, dat ik ook voor het nageslacht van de spelers zelf, maar ook voor het nageslacht van de familie van SEA-leden, dat ik dat heb vastgelegd. Want als ik het toen niet gedaan had, dan was er nu niks meer van terecht te komen.
0: Wat waren de eerste reacties op die vorige exemplaren die je uitgegeven?
1: Nou, weet je, waar het mij om ging, was het vastleggen van de geschiedenis van de club. Dat was mijn grootste belang. En als leden daar belangstelling bij hadden, prima.
0: Mm.
1: En nou ja, goed, de leden die een boek gekocht hebben, die zijn echt wild enthousiast. Maar de oplage was niet echt geweldig. Je praat over 780 exemplaren.
0: Ja, ja, snap ik.
1: En dan zal het met de... En waarom ook? Nou ja, dat eerste boek wat ik geschreven heb, dat ging over de periode 1957. En alles wat eraan vooraf ging. Hè. Hoe ging dat met de oprichting van de club, enzovoort, enzovoort. Gesprekken met de gemeente. Ja, dat eerste boek liep tot 1971. Nou ja, goed. Heel veel mensen die hebben een leeftijd bereikt dat of ze hebben er toen niet gevoetbald of ja, zijn misschien inmiddels overleden. Weet je? Dus ja, je moet het ook zelf meegemaakt hebben. Het tweede boek dat verkocht iets beter. Dat was de periode 71 tot 84. En dit is de periode 84 tot 2000. En ik heb het al eens op een algemene ledenvergadering gehad.
0: Daar kom je zelf ook in voor, dus?
1: Nee, dat deel daarvoor, hè?
0: Nu zelf kom je hier ook in voor, of niet?
1: Nee, dat deel daarvoor. Want ik ben natuurlijk veel ouder.
0: Ja, dus dat weet ik wel. Maar als voorzitter? Of wat je toen nog... Nee.
1: Ja. Daar kom ik nog niet in voor. Kees Tolk was mijn voorganger.
0: Oké.
1: Okay. Van 2008 tot 2000.
0: Nee, je bent ouder in het oude boek, maar bedoel bij wijze van spreken.
1: Nee, precies, ja, precies.
0: Ja, want hier heb je natuurlijk meer... hoe verder je in de tijd komt, meer informatie dan op een gegeven moment natuurlijk.
1: Nou, weet je, de informatie die pas echt op gang komt, is de informatie via het internet. En dan kan je heel veel meer vinden. En zoals
0: laatste 86 is het begin helemaal niet, jongen.
1: Helemaal niet. Internet is vanaf midden jaren 90. En nou, ik heb wel nagaan.
0: Ja, en daarvoor betreft, is er de typemachines. Ja.
1: En wat is hierin te vinden in dit boek? Nou, in de eerste plaats natuurlijk, en daar is het meeste over te vinden, de prestaties van het eerste elftal. En prestaties ook van het vrouwenelftal, wat tussen 1980 en 2000 heeft bestaan. Het vrouwenvoetbal bij deze jaar later is dat dus verdwenen. Maar goed, 2008, toen ik voorzitter werd, heb ik het opnieuw nieuw leven in kunnen blazen. Maar dat soort dingen staan er dus in, hè. Dus alle wedstrijdverslagen
0: die
1: te vinden waren.
0: Oh,
1: alle uitslagen.
0: Ik zit te bladeren,
1: alle opstellingen die te vinden waren. Maar ook, en dat komt achteraan elk hoofdstuk, de verslagen van bestuursvergaderingen, van algemene ledenvergaderingen, van clubkranten die bewaard gebleven zijn. Leuke dingen uit clubkranten, rare verhalen uit clubkranten. Alles wat maar te vinden was, dat heeft een plekje gekregen in dat boek.
0: Ja, en ook trots soms. Wederom degradatievoetbal en later eindelijk weer vierde klasse.
1: Ja, precies. Ja, goed, het was altijd ups en downs bij SEA. Dat is eigenlijk nog wel een beetje. We zitten nu een beetje in een flow, in een beetje positieve flow. Maar goed, we hebben ook wel heel wat negatieve dingen meegemaakt. Maar goed, weet je, dat zal bij de meeste clubs wel zo zijn.
0: Hey, dit boek is het te koop?
1: Ja, dit boek is te koop.
0: Bij Bruna bij wijze van spreken of zo?
1: Nou, dat dus niet. Okay. Dat dus niet. Nee, het is te bestellen via secretaris@vvseh.nl.
0: Bij SEH dus.
1: Ja, precies. Puur bij SEH. Dus secretaris@vvseh.nl.
0: Maar bij de site staat er ongetwijfeld informatie.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb niet nagekeken, maar daar ga ik wel vanuit dat dat bij de site van SEH ook wel vernoemd wordt. Even kijken bij de nieuwsoverzicht van SEH, dan vind je het wel terug.
0: Waarom heb je het Eeuwlander Chronieken genoemd?
1: Nou ja, goed, weet je, de eerste periode tot 1984, vanaf 1957 tot 1984, heeft SEH gevoetbald op Sportpark Molenbeek. Ja, dan moet je een naam bedenken. En wat bedenk je dan? Dacht, laat ik het dan maar de Molenbeek Papers noemen. Ik vond dat wel een interessant naam, maar goed. Maar goed, 1984, toen zijn we dus op het nieuwe sportpark Molenbeek terechtgekomen. Dus de Eeuwlander terechtgekomen. Dus toen moest ik wel wat anders gaan bedenken. Nou, het zijn jaaroverzichten. En een jaaroverzicht wordt ook al vertaald met het woord chroniek. Dus ja, dan kom je al snel op het woord Eeuwlander Chronieken uit. Ja. Toch?
0: Ja. Heel mooi gezegd, 1984, 2000, wat zijn de kosten van het boek? Ik overval je.
1: Ja, nee, je overvalt me niet. De prijs ligt rond 3 tientjes. En dat is niet kostendekkend.
0: Want nee, maar moet zien wat hier ligt
1: ja,
0: dan.
1: Precies, het is, de boeken kosten eigenlijk zo rond de 45, 50 euro. Als je ze normaal moet inkopen. Hangt ook wel een beetje van het aantal af, hoor.
0: Ja, maar als je dit ziet, dan denk ik, daar ligt een blok geschiedenis voor u.
1: Maar gelukkig
0: met anekdotes ook hier in Plensbui. Een enorme Plensbui gedurende de eerste 10 minuten van de wedstrijd maakt het veld spekglad.
1: Ja, daar staan wel gekkere dingen in, trouwens.
0: Maar ik sla het zo open, dus...
1: Ja.
0: Dus, nee. Hé, hey, dat heb je allemaal meegemaakt bij SEH. Nu nog, ontbreken nu nog 26 jaar.
1: Ja, maar die is ook al bijna klaar, hoor. Dus maak je geen zorgen.
0: Je bent doorgegaan?
1: De laatste periode is ook zo goed als klaar.
0: Maar los, ook weer, en daar kom je wel zelf in voor als voorzitter natuurlijk.
1: Ja, maar je moet zelf altijd een beetje op de achtergrond blijven. Hè. Je moet datgene beschrijven wat er gebeurd is. En zo af en toe, dan noem je eigen naam, dan kan je niet omheen. Hè.
0: Nee.
1: Bijvoorbeeld vanwege het feit dat je ingezet hebt voor de vrouwenvoetbal vanaf 2008, 2009. En we zijn ook hebben ook een speerpunt ervan gemaakt om met gehandicapte voetbal te
0: beginnen. Dat hadden jullie ook nog. Ja, geen voetbal.
1: Ja, daar zijn we ook mee begonnen.
0: Alleen, maar jullie hebben toch nog oudere voetbal ook nog of zoiets? Maandagmorgen of wat dan ook?
1: Ja, we hebben zelfs 2 soorten voetbal nog, extra. Vorig jaar is er een pilot gestart met voetbal voor, walking voetbal, voor oudere mensen. De aanmo is niet geweldig, maar er wordt nog steeds elke dinsdagmorgen...
0: Dinsdagmorgen, ja.
1: Walking voetbal gedaan, ik geloof van 10 tot 11 of zo. En we zijn een aantal maanden geleden zijn we ook begonnen met voetbal voor dementen. Voor mensen met dementie.
0: Oké.
1: Okay. Ze hebben al tegen mij gezegd, van je vergeet nog hoeveel, gaat er zelf maar naartoe.
0: Nou, toch wel nog niet, denk ik.
1: Ja, dus op de woensdagmorgen is dat dan, ook van 9 tot 10. Maar dat is ook wel een uitkomst. Er zijn niet echt veel mensen die... Want ja, je geeft jezelf natuurlijk wel bloot, hè. Maar dat is er dus wel. En dat wordt ook heel positief, zeker door de mensen die eraan meedoen, heel positief ontvangen. En er mensen die om de mensen met dementie heen staan. Dus dat is wel heel erg leuk, dat ook kan.
0: Als je midden in de samenleving.
1: Ja, precies. Nou, goed, die doelstelling heb ik altijd gehad. En mijn voorgangers ook. En degene na ons ook. Ja, en de mogelijkheden zijn natuurlijk tegenwoordig wel een stuk groter dan dat ze in het verleden waren. He, ook vanwege social media en zo. Dus in die zin, we willen ook met beide poten op de grond staan, om het plat zo te zeggen. Maar ook midden in de samenleving. En datgene bieden waar mensen behoefte aan hebben.
0: Ja, en dat doet SEH zeker ook elk jaar. Langs de deuren gaan met koeken. Maar ook dat mooie club, dat mooie blad straks aan het begin van het seizoen.
1: Presentatiegids.
0: Dat is prachtig. Het wordt door andere clubs nagedaan ook inmiddels. Dus,
1: ja, maar we hebben het zelf natuurlijk ook nagedaan. Ja, we hebben het natuurlijk niet zelf uitgevonden. Nee, maar natuurlijk. daar, ja, dat is toch iets waarmee je zelf...
0: Het is een bewaarblaadje om te kijken.
1: Ja, oh, ja, precies, dat, ja, precies. Dat zal bij bepaalde mensen wel meteen weggegooid worden. Maar goed, ja, dat hoort erbij.
0: Dat hoort erbij.
1: Ja, zo is dat.
0: Hey, ik hoop dat veel mensen toch even kijken op de site van SCA. SCA.nl neem ik aan. Is het,
1: ja, vvsca.nl.
0: Vvsca.nl. Ja, en de Eeuwenlander Chronieken bestellen. Ik wil jou bedanken voor de komst in de studio.
1: Graag gedaan. Kan ik weer terug naar de voetbal. Want het was wel heel spannend vanavond, dat weet je, hè?
0: Ja, je zei Argentinië staat, stond voor.
1: Ja, uiteindelijk hebben ze in blessuretijd volgens mij met 3-2 gewonnen.
0: Oh. Nou, afwachten maar. Wie wordt wereldkampioen?
1: Argentinië of Marokko.
0: Nou, we zullen het zien.
1: We gaan het zien.
0: En veel voetbalplezier.
1: Ja, dank je.
0: Oké.
2: I don't know what it is with you.

0: Ja, en wat horen we? Want hier naast me zit, is aangeschoven Aniek. Maar wat horen we, Aniek?
1: Ik heb een eigen zenuwwinkel.
0: Nee, maar dit nummer, hè?
1: Oh, dit is Addictive van... dat weet ik niet, maar ik vind het zelf een heel leuk nummer.
0: En vandaar dat we daarmee begonnen. Ja, want Aniek is hier aangeschoven. Zij heeft zelf een eigen bedrijf. Ze is pas 12 jaar, doet al 4 jaar.
1: Ja.
0: Een eigen bedrijf, de Lievelingssteen. Hoe is dat nou ooit begonnen? Wie is 8 jaar?
1: Ja, nou, mijn moeder die zei eens een keertje van... Aniek, wat wil je nou eigenlijk doen? Stenenwinkel. En toen dacht ik, ja, dat wil ik gaan worden later. Dus toen ging ik daar eerst beginnen van iets van klein. Toen ging ik steeds meer opbouwen tot iets groters.
0: Hoeveel steen heb je dan te koop?
1: Ik heb er heel veel.
0: Stuk of 10? Of,
1: Nee, veel meer. Ik weet niet hoeveel, maar het zijn er wel echt superveel. Ja.
0: Maar hoe is dat verder gegroeid? Want je was 8 jaar en leek het wel leuk om stenen te hebben. Ja. En dan gaan ze verkopen.
1: Ja, ik weet niet hoe ik erop ben gekomen.
0: Zomaar?
1: Ja.
0: En heb je dan die stenen allemaal gevonden? Heb je wel eens op plekken stenen gevonden dan? Of?
1: Ja, ik heb ook op plekken stenen gevonden.
0: Wat voor stenen moet ik aan denken? Want als ik stenen zie, dan hier het grindpad oploopt, dan zie ik het grind. Dus dat zal het niet zijn, die stenen.
1: Nee, het zijn edelstenen. Die komen zeg maar uit de bergen. En ik koop ze meestal in op een groothandel.
0: Gaat je moeder dan mee of zo?
1: Ja, mijn moeder die brengt me dan met de auto.
0: Oké, okay. Je had die stenen van de groothandel, maar is er zoveel... Ja, ik ben nu ook nieuwsgierig, en misschien u als luisteraar ook wel. Hoe is er zoveel verschil in stenen? Ik vind sommige stenen ook mooi, maar vertel eens.
1: Er zijn heel veel verschillende stenen, zoals rozenkwarts, bergkristal en nog veel en veel meer.
0: Bergkristal, en maar hebben ze ook een betekenis? Helpen ze qua gezondheid, of hoe noem ik het zien? Ik zie bij jou geen steen omhangen, dus... toch wel dus. Jij hebt ook een steen om je moeder, dus vertel.
1: Ja, nou...
0: Wat voor steen heb je zelf om?
1: Ik heb zelf bergkristal en deze, die weet ik niet. Bergkristal is voor rust. En ik heb ook oorbellen, die zijn ook rozenkwarts. En dat is voor de liefde.
0: Oké, dus elke steen heeft een betekenis.
1: Ja, elke.
0: Als iemand nou komt met een... Ja, ik ben geen dokter natuurlijk, maar ik ben een kwaaltje. En die zegt van, ik wil die steen. Hoe gaat dat dan? Ga je kijken of er wat is? Of?
1: Ja, dan soms zeggen ze dan van, wil jij een steen voor mijzelf uitkiezen? Dan ga ik voelen met mijn handen. En dan zegt mijn gevoel zeg maar van, ja, die past goed bij hem of haar.
0: En jouw moeder heb ik in de uitzending gehad over paarden. Heb je ook stenen voor dieren of...
1: Ja, ik heb ook stenen voor dieren. Die kunnen zeg maar of in de stal hangen of in de paardenmanen.
0: Okay. Ja. Waar haal je die kennis allemaal vandaan? Want
1: Ja,
0: je bent pas 4 jaar actief natuurlijk, dus...
1: Ja, ik weet het niet. Heel lang doen. Ook op internet dan al opzoeken. Want ze willen het ook weten zeg maar van wat het ook betekent. En soms weet ik niet wat het betekent.
0: Nee, maar dat kan ook niet. Want als je hoort dat er zoveel stenen zijn,
1: ja.
0: Dan stuur je die dingen stenen allemaal op of breng je ze thuis? Want
1: meestal...
0: Moet je niet denken aan zulke grote stenen, hè? Ze zijn iets kleiner, denk ik.
1: Ja, sommige zijn ook echt heel groot, zeg maar iets van 1 meter of zo. Zo'n eentje heb ik ook al verkocht. En ja.
0: Maar wat je nou om hebt... Dat verkoop je dus ook, die stenen?
1: Ja.
0: Met armband in 1 dus?
1: Armband, ja. Ook armbanden, kettingen, oorbellen zelfs. Echt van alles. Ook mannenarmbanden.
0: Oké, voor iedereen dus help je. Dus het is wel leuk. Want je geeft... Sommige mensen komen daar voor een cadeautje, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Voor een geboorte, een huwelijk of zo. Een steen kopen, of niet?
1: Ja, iemand heeft ook eens een keertje gevraagd om in een doopbad stenen te kopen.
0: Wat?
1: In een doopbad.
0: Een doopbad?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Oh, dat is heel bijzonder.
1: Oh, geboortebad. Hoor
0: geboortebad.
1: Ik
0: nou ja, oké. Dat kan. Die wordt geholpen door je moeder. Die help je dan mee op pad. Nu heb je vakantie, neem ik aan, of niet?
1: Nee, ik moet nog 1 week.
0: Nog 1 week?
1: Ja.
0: En dan want als nou mensen dit luisteren, kunnen mensen natuurlijk bestellen. Hoe kunnen mensen bij jou bestellen? Ben je op Insta of Facebook?
1: Ja, ik zit op Facebook van mijn moeder. mijn moeders Facebook en ik heb ook Instagram.
0: En dan moet je gewoon lievelingssteen intoetsen of zo? Of hoe kom je bij jou terug?
1: Ja, lievelingssteen.
0: Waarom die naam lievelingssteen van je bedrijf?
1: Ja, ik zat ooit eens een keertje te denken op de bank. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is lievelingssteen wel een leuke naam. Want het is voor lievelings en het is een steen. Dus toen dacht ik, dat is eigenlijk wel leuk.
0: En zo is het ontstaan om lievelingssteen te...
1: Ja. Mensen mogen ook langskomen.
0: Bij jou om een steen uit te zoeken. Ja. Dus, dat kan moeder, ze vult het even aan. Ik ga even de microfoon van moeders aanzetten. Dat kan ook.
2: Zeker. Dan kunnen ze een afspraak maken. En dan krijgen ze een bakje thee, een koffie en heel veel persoonlijke aandacht. En dan kunnen ze bij Aniek een steen uitzoeken. Of na een coachsessie bij mij, dan nemen mensen nog wel eens wat mee. Dus, en we sturen het ook op, hè, Aniek?
1: Ja.
2: Dan maak jij er een mooi pakketje van en een kaartje. En dan sturen we het naar de mensen toe.
0: Bij een feestje kunnen mensen dus langskomen,
2: ja,
0: bij je.
2: Ja, zeker.
0: Dus,
2: maar dan wel op afspraak.
0: Ja, wou zeggen dat er geen rij en busje met mensen voor de deur staat opeens. En dat je thuis komt van, ja. Laatste week voor de zomervakantie en je moeder wordt gek. Want
2: ja,
0: en
2: de mensen zijn welkom, hoor. Dus,
1: ja, zeker.
0: Hey, dat adres en zo, hoe kunnen mensen jullie daar vinden? Staat het ook op Facebook ergens bij jou? Of,
2: ze kunnen via Messenger of via mijn website. Of,
0: en wat is jouw website?
2: Vandierencoaching.nl. De website van Aniek die moet nog gemaakt worden. Dus daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken.
1: Zeker.
0: Dus als iemand luistert.
2: Ja.
1: Ja.
0: Die wil helpen, dan kan dat altijd natuurlijk. Dus,
1: zeker.
0: Hey, je bent heel druk bezig met dat. Wat is je droom?
1: Ja, mijn droom is eigenlijk om een pipowagen te hebben.
0: Een pipowagen?
1: Ja, dat is een hele...
0: daarop dan?
1: Dat is een hele kleine... soort van heel klein huisje. En daar kan ik dan al mijn stenen in doen. Dat wil ik heel graag eindigen met mijn stenen.
0: Oh, en daar wil je zelf ook in zitten. Dus
1: het moet
0: iets groter zijn dan een poppenhuisje. Maar echt een piepelwagen. Dus.
1: Ja.
0: Oké, dus dat is een mooie droom. Dus, en mensen, dat mensen jou weten te vinden. Dus via paardencoaching.nl.
2: www.vandierencoaching.nl
0: Vandierencoaching.nl of op Insta lievelingssteen.
2: En Facebook ook.
0: Ja, Facebook ook. Even lievelingssteen intoetsen, dan komen ze bij jou terecht, denk ik.
1: Dus, ja.
0: Een mooie zomer ga je doen. Ik hoop dat mensen regelmatig bij je aan de deur kloppen en dat je regelmatig pakketjes gaat verzenden.
1: Ja.
0: Stuur je die pakketjes alleen in Nederland rond of heb je ook al een verzoeken gehad in Duitsland of België?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, dat is heel uniek. Iemand die zo de onderneming runt. Ik ga je in ieder geval volgen. Dus ik wil over een halfjaartje weten hoe het met je gaat.
1: Zeker, gaat gebeuren.
0: Dan hebben we hier klaarstaan. Heeft hij een plaat uitgezocht. Ken je die van Madonna? Dance?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Nou ja, hij gaat hem draaien. Bedankt.
1: Top.

0: Ja, dat was Madonna van het laatste album Confessions 2. Dat is vorige week uitgekomen. En ik had vorige week dat album ook even meegenomen uit de platenzak. Dit is een track van Danceteria. Madonna dus, nieuwste album Confessions 2 ook te beluisteren op Spotify. En we gaan naar William Hulshoff.
1: Nieuws uit de regio.
2: Zondagavond 12 juli is de tweede zomerzangavond rondom het thema Licht Leven. En er is een muzikale medewerking van Noah Junte en Esther Horst. De dienst vindt plaats om 7 uur in de Kruiskerk aan de B van Dijklaan nummer 3. En dit is in Heerde. En vanaf 6:50 wordt er begonnen met zingen. De diensten zijn laagdrempelig en iedereen is van harte welkom. En na de dienst bent u ook uitgenodigd voor een kopje koffie of thee of limonade. Op de website www.vgheerde.nl kunt u meer informatie vinden over de zomerzang. En enkele leerlingen van de Gildeschool in Epe brachten pas geleden een bezoek aan de schaapskooi Epe Heerde om daar een cheque van €500 te overhandigen aan de schaapsherder Lammert Niesing. Dit mooie bedrag is de afgelopen jaren door de kinderen zelf ingezameld met verschillende acties en activiteiten. En de opbrengsten van de acties worden normaal gesproken ingezet voor activiteiten en extra's voor de leerlingen. De Oude Raad heeft echter besloten ook weer een bijdrage te leveren aan een goed doel. En met deze donatie willen de kinderen en de Oude Raad van de Gildeschool hun waardering uitspreken voor het belangrijke werk dat de Stichting Schaapskudde verricht op het gebied van natuurbehoud, educatie en het verbinden van jong en oud met de natuur. De cheque werd daarom dankbaar in ontvangst genomen en Lammert sprak zijn dank uit aan de kinderen. Het vertrouwde kantoor Schonebeek Kieskamp gaat verder onder de naam VHM. Accountants en belastingsadviseurs. Daarbij is het team onlangs terug verhuisd naar hun vertrouwde pand aan de Zuckerweg 21 te Epe. En vanuit hier zal de samenwerking met de in Epe gevestigde VHM-collega's verder worden versterkt. VHM blijft zich uitdrukkelijk richten op regio en hecht veel waarde aan de relaties en partners. Wilt u ook eens een keer meezingen in een koor en niet vastzitten aan een lidmaatschap of verplichting voor langere tijd? Kom dan na de zomervakantie meedoen met het kerstprojectkoor van de Zangvereniging Zang en Vriendschap in Emst. Projectkoorleden sluiten aan bij het bestaande gemengde koor Zang en Vriendschap en samen met deze leden worden er 3 nummers ingestudeerd. Dus de zangers starten op het begin van 10 september en er wordt iedere donderdagavond door het projectkoor meegerepeteerd van 7:00 tot 7:45 in het dorpshuis De Hezenbrink in Emst. Deelname voor de projectkoorleden kost €50. Mochten zij in 2027 minimaal een half jaar lid blijven, krijgen ze €25 retour. Wilt u zich opgeven? Schroom dan niet en stuur een mailtje naar zenv-secretaris@hotmail.com met uw naam en uw leeftijd en u ontvangt te zijner tijd verdere gegevens en informatie. Ik heb

0: De Cure hoorde u. Maar vorige week lukte het niet om contact met hem te krijgen. Nu wel hebben we een telefoon. Matthijs Wagenaar, want hij zit in de organisatie van de wielerronde van Epe. Matthijs, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, nu lukt het wel, want morgen staat het op stapel. Want er zijn luisteraars die vorige week al zeiden, je hebt het fout. Het moet op donderdag zijn. Ik zei, nee, het is op woensdag. Vertel.
1: Ja, klopt. We hebben dit jaar voor de woensdag gekozen. Omdat de WK voetbal natuurlijk al eventjes bezig is. En woensdag is het de avond dat er niet wordt gespeeld met voetbal. Dus we dachten van laten we dan de wielerronde een dagje eerder plannen. Dat we donderdag niet in het WK voetbal mee in de war zitten.
0: Ja, en nu is het op woensdag dus. En er is nog meer veranderd. Want als je door Epe rijdt en kijkt, er wordt ontzettend veel gebouwd. De route is veranderd. Vertel, waar kunnen mensen de renners zien morgen?
1: Ja, we hebben de route licht aangepast. We hebben nog steeds de stadsfinis op het gezellige horecaplein. En de markt in Epe. Dan gaan we drie keer links. Dan maken we eigenlijk een driehoek van een kilometer lengte van het parcours. Iets korter dan het oude rondje. Dus het publiek kan nog wat vaker genieten van die renners die voorbij komen schieten. De koers kan wellicht ook wat langer gesloten blijven. Omdat de renners elkaar wat langer blijven zien. Dus dan kun je wat makkelijker de koers of renner inschatten waar je bij iedereen zit.
0: Allereerst, dat zijn natuurlijk de renners, de amateurs die gaan op het laatste moment. Maar hoe laat begint het circus? Want je hebt ook iets aan je samenwerking verband hebt met Schiavo. Vertel.
1: Ja, klopt. We starten om 4:15 met een loopfietsrace van de allerkleinste. En dan gaan we met de Rabo Dikke Banden race verder. Waarbij verschillende leeftijden van de basisschoolkinderen hun wedstrijdje over hetzelfde parcours rijden als waar de elites gaan fietsen. Mm. Dus mooi tussen de afgezette parcours, dat helemaal autovrij is. Met veel toeschouwers langs de kant. Dus een leuke koersbeleving voor de kleine. We hebben bijna kleine 100 inschrijvingen met de kinderen.
0: Allemachtig.
1: Ja. Vorig jaar hadden we er al zo'n 70. En dit jaar dan nog weer wat meer. Dus dat is wel erg leuk om te zien dat er zoveel enthousiasme is onder de jeugd in Epe en dorpen rondom Epe. Dan gaan we verder met de Kids Run. Dat is dit jaar nieuw. Omdat Schiavo 50 jaar bestaat, willen ze ook wat feestelijk, wat voor de kinderen wat extra's organiseren. Dus dan hebben we Kids Run waar 40 kinderen meelopen. En dan gaan we ver over 6 door met een funklasse. Er zijn zo'n 20 regionale renners die een half uurtje gaan racen op het parcours.
0: Oh, dat mag.
1: Komen de echt snelle mannen om 7:00.
0: Even de 4:15 nog. Kunnen mensen daar ook nog meedoen of zo? Of,
1: Ja, je kunt nog wel bijschrijven ter plekke. Als je geen officiële wedstrijdlicentie hebt, kun je meerijden. Als je een racefiets hebt en een helm hebt, dan kun je je rugnummer opspelden en lekker meeracen even.
0: Oké, okay, dat is nog mogelijk ter plaatse. Dus,
1: ja, zeker.
0: En je noemde 7:00, dan is het niet het hoofdact, maar dan bleek de spektakel los, want...
1: Ja, dan komen de snelle mannen, die gaan over het Veluwe-klassement wedstrijd in Epe ook rijden. Dan zijn we zo'n kleine 50 renners die daar rondrijden voor de verschillende premies die te verdienen vallen. En punten voor het Veluwe-klassement, waar dan zo'n 8 wedstrijden over de hele Veluwe voor meetellen dit jaar weer.
0: En kun je nu al verklappen wie de startschot geeft of mag dat nog niet?
1: We hebben een nieuwe hoofdsponsor van de Rabobank Dikke Banden Race. Daar komt een Rabobank iemand ook een stadsvot geven. En we hebben zelfs om 9:00 bij de 5 kilometer dorpsrun het evenement mee afsluiten. Waar we dit jaar zo'n kleine 150 lopers over de 5 kilometer gaan doen. Hebben we een hele speciale iemand gevonden die daar het stadsvot gaat geven. Iemand die al 50 jaar geleden lid is geworden van de Schiavo Club. Die komt als het jubileum dit jaar van 50 jaar zelfs het stadsschot geven. Dus dat is wel een leuke.
0: Ja, en die loop van Schiavo dan, hè? Die hardlopers, gaan die op hetzelfde parcours, Matthijs, of niet?
1: Ja, die gaan ook op hetzelfde rondje lopen. Het rondje van dus een kilometer lengte. Die gaan al 5 rondjes lopen om op die 5 kilometer uit te komen. Dat wordt officieel met een tijdregistratie. Dus iedereen loopt met een chip. Ze kunnen aflopen de tijd zien wat ze hebben gelopen. Ze hebben een dames- en een heren wedstrijd in.
0: Genoeg te beleven morgenavond. Dus dan geef ik jou nu de microfoon om mensen uit te nodigen die nu luisteren en twijfelen.
1: Ja, Epe met het gezellige dorpscentrum, met het leuke horecaplein, met de volle terrasjes en het mooie weer vanmorgen. Ja, dat is de mooie recept om een sportief en gezellig avondje met vrienden of familie te beleven.
0: Nou, en dat doe je niet alleen. Dat doe je namens vele vrijwilligers. Ook namens jouw mede-organisator Marieke van Altena natuurlijk. Maar ook al degenen die meehelpen. Hey,
1: klopt, ja.
0: Zijn er meer
1: vrijwilligers van de MTB-club Epe die meehelpen. En Wow uit Heerde van de Damesclub die helpen mee. En van de Sjavel hebben we ook een leuke groep mensen die dit medehelpen mogelijk maken. Want ja, zonder vrijwilligers zijn dit soort evenementen niet te doen.
0: Ik wens jou in ieder geval en met al diegenen een mooie sportieve avond toe morgenavond. En ik hoop zelf nog eens even langs de lijn te staan.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, hoi hè. Bedankt.
1: Yep. Dag.

0: uit de regio.
1: Op het bedrijventrein Eekseveld in Vaassen zijn ondernemers gestart met een nieuwe manier van samenwerken om energie in een zogenoemde energiehub. Zo stemmen zij hun energiegebruik op elkaar af en houden ze elkaar meer ruimte op het overvol netwerk. Het elektrisch netwerk zit vol, maar stilzitten is geen optie. Ondernemers laten zien door samen te werken dat je wel stappen kunt zetten. En dit is een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijventerreinen. De ambitie is om straks in de toekomst meer bedrijven te laten aansluiten. De kantine van de skielerclub Heerde heeft een complete metamorfose ondergaan. Na 20 jaar was het interieur hard toe aan vernieuwing. En nadat het bestuur en de betrokkenen een keuze hadden gemaakt voor een nieuwe stijl, werd besloten om zoveel mogelijk de bestaande meubilair te behouden en te restylen, passend bij deze tijd. Naast de inzet van de lokale ondernemers speelde ook de hulp van de vrijwilligers een belangrijke rol. De afgelopen maanden staken ze dus vele uren in het project. Er werd geschilderd en gesausd en er werd gedemonteerd en opnieuw opgebouwd. Daarnaast is de oude verlichting veranderd, vervangen door energiezuinige LED-verlichting, wat zorgt voor een lager energiegebruik. Namens de hele club wil de voorzitter ook iedereen hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en enthousiasme. En zo kunnen we jaren weer vooruit. En in september viert Reobord weer een bijzonder jubileum, want dan is het 50 jaar geleden dat het christelijke verpleeghuis in Wapenveld haar deur opende. En dat wordt niet ongemerkt voorbij gegaan. Ze willen dit feestelijke moment graag vieren met iedereen die aan Reobord verbonden is en heeft geweest. Daarom wordt er georganiseerd een gezellige reunie op zaterdag 12 september van 3 tot 6. Heb je interesse of heb je daar gewerkt, dan ben je van harte welkom om samen herinneringen op te halen. Aanmelden kan via receptie reobordwapenveld.nl.
2: Ja, en dit was Infomix voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heeft je een uitzending gemist of wilt u eens terugluisteren? Dat kan uiteraard via de website van ons station. Op dinsdagavond kunt u zometeen luisteren naar de Zolof 794. Voor nu wens ik u mede namens alle medewerkers een hele fijne dag. En graag tot de volgende keer. Marcel, de laatste plaats voor jou.
3: Ja, dankjewel. Ik heb eentje uitgekozen van Scritti Politti. Komt op 10 juli, wordt zijn album Cupid in Psych 85. 1985 wordt opnieuw uitgebracht. Deluxe edition. En we gaan daar nog even een track van draaien. Hier is Woodbees.

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.

0: everywhere.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en 6 uur weekendbeat. Hier op Radio 794.
1: Hey, luisteraars. Mijn naam is Feedback Richard en leuk dat je hebt afgestemd op Weekend Beats op RTV 794. Normaal gesproken hoor je op dit tijdstip Patrick, Joost en William met de laatste weekendtips, interviews, de TikTok-toppers en natuurlijk een flinke dosis gecontroleerde chaos. Maar ook wij zijn er even tussenuit om onze batterijen op te laden. Geen zorgen, we laten je natuurlijk niet in de stilte achter. Het komende uur en de komende weken hebben we de lekkerste non-stop clubhits voor je geselecteerd. Dus zet de radio wat harder, geniet van de muziek. Of je nu onderweg bent, op de camping zit, aan het zwembad ligt of gewoon lekker thuis bent. Namens het hele team van Weekend Beats wensen we je een fantastische vakantie, een mooi weekend en ons hoor je weer op 4 september live terug. Voor nu, veel plezier met een uur lang de lekkerste clubhits hier op RTV 794.

Du hast mich. Du hast mich.

0: let the beat control your body.
1: En daarmee komt er een einde aan een uur vol heerlijke clubhits en de lekkerste uptempo muziek. We hopen dat je hebt genoten en dat we je dag, avond of vakantie net een beetje vrolijker hebben gemaakt. Volgende week staan we weer voor je klaar met een gloednieuwe selectie muziek waar je energie van krijgt, waar je op kunt dansen en vooral heel blij van wordt. Namens het hele team van Weekend Beats, bedankt voor het luisteren. Geniet van je weekend, maak mooie herinneringen, zorg goed voor elkaar en vergeet vooral niet af en toe het volume lekker open te draaien. Weekend Beat, jouw weekend, jouw beat. Ik ben namens Patrick Feedback Richard. Ik wens je een fijn weekend en tot volgende week bij Weekend Beat hier op RTV 794.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Ja, Blues.
1: Jans Nederzee.
0: Popje Blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aanverwante stromingen. Na het nieuws van 7 uur, rock'n'roll, blues en jazz. In dit programma heb ik muziek uit 2026, 2024 en 2006. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 60. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met Paul McCartney.

De Bozo Dunkin' Lane is het 20e soloalbum van Paul McCartney dat op afgelopen mei 2026 uitgebracht werd. De single van het album is Days We Left Behind. En het liedje Home to Us is een duet met Ringo Starr die op drums en zang met Paul McCartney meedoet. Afgelopen mei trad Paul McCartney op tijdens een live show in Saturday Night Live, waar hij de single Days We Left Behind speelde en tevens de band On The Run en Coming Up uitbracht. U hoorde nu een albumtrack, Lost Horizon. De Zweedse zangeres Sarah Larsson werd met groot publiek bekend door het winnen van de TV 4 Talentenjacht Talent 2008, de Zweedse versie van 100 Got Talent. Ze kreeg een platencontract en in januari 2013 brak ze door met haar eerste EP Introducing. Ze heeft zo'n 20 albums uitgebracht van de laatste Midnight Sun, The Ambition. 20.

Sarah Larsson, The Ambition. Fatoumata Biavara, een Malinese zangeres, actrice, componiste. Ze woont afwisselend in Bamako en Milaan. In 2011 kwam haar debuutalbum uit, nu haar achtste, Massa. En daarvan Tseba.

Fatima, Biawara, Cheba. Eclipse zijn een driekoppige rockband uit Wakefield, Engeland. De band bestaat uit tweeling Gary en Ryan Janman en een jongere broer Ross Janman. De band maakt momenteel ook gebruik van de dienst van David Jones in Nine Black Apps. Tijdens live optredens van een negende album, Settling of Vibe, Summer Seashores.

Summer Seizures, Crips. De Engelse volkszangeres, liedjeschrijver, Birmingham's Catherine Priddy bracht haar debuut uit in 2021 met het album The Eternal Rocks Beneath. Nu van het derde album, This Frightening Machines, draai ik het titelliedje Frightening Machines.

Ik vind Pretty in Frightening Machines. Het heeft nu bijna 40 jaar geduurd voordat Rodney Crowell zich waagde aan een duet-album. En dat gebeurde in 2015 op Traveling Kite met Emmylou Harris. You can't say we didn't try.

Cultural Pretty Frightening Machines. Het heeft bijna 40 jaar geduurd voordat Roddy Crowe wel zich waagde aan een duetalbum. En dat gebeurde in 2015 op het van Kite met Emily Harris. You can see, you can't say we didn't try.

In 2011 verscheen 302 van Herr Nova. Kennelijk is het daar wat later gebleven. In 2015 komt de opvolger uit, The Way It Feels. Daar is er tijd voor genomen en neemt ook de tijd om de verschillende lagen in het liedje te ontdekken. Lie Down on the Bed You've Made.

0: Heddernova, Lie Down in the Bed. Youth, Might. Lily Allen is bekend geworden door demo's op internet te zetten. Dat resulteerde in een popdebuutalbum, All Right Still. Met het album kon je de zomer toe mee doorkomen. De single van de plaatsen, die ken je vast wel, Smile. 9 weken genoteerd en goed voor een...
1: Number

Lily Allen, Smile. Van het derde album van de Britse soulzang James Hunter. Die eerste kwam uit in 1996 en 10 jaar later. We zijn derde met goede referenties van Van Morrison. Hij lijkt wat op Sam Cooke. Zijn muziekstijl is gebaseerd op de 50e jaren rhythm and blues. Watts & Shane.

0: Jam Center is het 8 minuten over 6:30 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar
1: Pop Ja Blues.
2: Jan Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop Ja Blues. In 1997 verscheen het derde album van CCM-zanger Clay Cross, Stained in the Glass, Saving the World.

Square Cross Saving the World. Medeoprichter van de Jayhawks, Mark Olson, verliet de groep in 1995. Hij werd vervangen door Craig Johnson. Een vijfde album, Sound of Lies, verschijnt in 1997. En de groep heeft zeker niet aan kracht ingeboet. It's up to you.

0: de 80er jaren in Popje Blues.
1: De Fat Boys waren een Amerikaanse hip-hop trio uit Brooklyn, begin jaren 80 opkwam. De groep bestond uit Mark Moraes, Damon Wimbley, Darren Robinson. Uit 1988 hun versie van het liedje van Chubby Checker, The Twist. En Chubby Checker is hier zelf dan nog als gast.

Awkward Boys, The Twist. Ex-topmodel Chris Jones groeide in de vroeg jaren 80 uit tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de dance in die tijd. Ze wordt op Jamaica geboren als dochter van een dominee en verhuisde op de 12e met haar ouders naar New York. Van een album verschenen in 1982, Living My Life, Nipple to the Bottom, als single nummer 7.

0: de 60er jaren in Popje Blues.
1: John Breugel IV was een band uit Amsterdam met Jan van Breugel en Johan Tienman. Uit 1967, Sweet Them Rose.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

In 1956 bracht Cole Perkins op Sun Records het plaatje Blue Sweaty Shoes uit. Het liedje dat hem wereldberoemd heeft gemaakt. Blue Sweaty Shoes kwam ook terecht op zijn eerste LP. Cole Perkins dance album ook uitgebracht op Sun Records. Hier staat ook op Gun, Gun, Gun.

Perkins, Gone. Vanaf 1960 scoort Johnny Burnett vooral een aantal zoete hits, waarvan Only 16 destijds een gunstige uitzondering was. Maar op het Cordell label maakte hij eind jaren 50 pure rockabilly. In 1957 kwam zijn debuut-LP uit, Rock'n'Roll Trio. En dat trio vormde samen met broer en bassist Dorsey en gitarist Paul Burleson. Van die LP hoor je Your Baby Blue Eyes.

Donny Burnett, You Buy Me Blue Eyes. De debuut-LP van Everett Brothers verscheen in 1958... met natuurlijk hun eerste hits als Bye Bye Love en Wake Up Little Susie. Dit is hun versie van Little Richard's Keep A Knockin'.

In Amerika geboren gitarist, zanger, liedjesschrijver Chris Bergson werd in 2015 opgenomen in de New York Blues Hall of Fame en als master bluesartiest. Pas uit een nieuw album East River Blues met bassist Larry Grenadier en drummer Harlan Riley. Mean Disposition.

Chris Bergson, mijn position. De Amerikaanse gitaristen, zangeristen, liedjeschrijver. Samantha Fish wordt vaak gezien als bluesartiesten. Maar ze zingt ook meerdere genres, waaronder rock, country, funk, bluegrass, ballads. Maar op haar album uit 2025, Paper Doll, zingt ze blues. Lose You.

Samantha Fez Lose You. In 2003 nam Sandy Landreth zijn bluesalbum op met de trio The Road Weer On. Het album uit 2012 was Elemental Journey. En dat was overigens geen puur bluesalbum. Dat is Bound by the Blues uit 2015 zeker wel. Verder hoor je David Ransom bass, Brian Brinac drums, The High Side.

Sonnenland Rad, Sedahai, Thight. In 2007 verscheen het album Sugars, What Else, yeah, van Laura Morvan. Alle liedjes van het album heeft ze zelf geschreven. Kicking Down Doors.

Laura Morgan, Kicking Down Doors. Ruth Brown is de meest populaire rhythm and blues zangeres van de jaren 50. In 1950 had ze haar eerste hitnotering. 50 jaar later was Miss Rhythm, zoals ze genoemd werd, nog steeds actief. In 1999, op 70-jarige leeftijd, vond ze het nog nodig om een nieuw album te maken van The Good Day for the Blues. Ice Water, Ice Water in Your Veins.

Brown Icewater, Icewater in Your Veins. Carrie Bell begon harmonica te spelen nadat hij geïnspireerd was door Muddy Waters, Little Walter en Sonny Boy Williamson. In 1973 komt zijn tweede reguliere album uit, Last Night. En daarop hoor je verder Dave Myers, Willie Smith, Eddie Taylor en Joe Perkins. Talking, Taking Your Downtown.

0: Carrie Bell, Taking You Downtown. Opgenomen in het Chicago van 7 juli 1935. Crispin Blackwell, zang en gitaar. Die pianist is Dot Rice, No Good Woman Blues.
1: I got a no good

De Engelse jazztrombonist, orkestleider, componist en arrangeur Chris Barber werd bekend in de traditionele jazz. In de jaren 50 en 60 was hij met zijn Chris Barber Jazz en Blues Band trendsetter in het populair maken van de blues en skiffle muziek in Europa. Uit 1954, I Never Knew Just What a Girl Could Do, opgenomen in het Royal Festival Hall in Londen.

Chris Barber and I never knew just what a girl could do. Gil Evans was a Canadese jazz musicus, arrangeur, componist, bandleider en pianist. Was een belangrijke vernieuwer van de big band jazz in Amerika. Hij speelde een baanbrekende rol in de ontwikkeling van de cool jazz, modale jazz en ook free jazz en jazz rock, veelzijdig dus. Uit 1957 Ella Speed met zijn Thornhill Band.

Jongens en naastraads, This Day. De gitarist is Jeff Parker, vooral bekend als experimenteel muzikant. Die samenwerkt met de jazz, elektronische rock en improvisatiegroepen. Hij is ook een multi-instrumentalist en sinds 1996 lid van de post-rockgroep Tortoise. In de jaren 90 en begin jaren 2000 was hij een van de oprichters van de Isotope 217 in het Chicago Underground Trio. Tevens lid van de Association for Advancement of Creative Musicians. Op zijn album Happy Today staan maar twee nummers. Like Sim hier duurt zo'n 23 minuten. Nou ja, dat past niet meer voor 8 uur, maar ik draai er wel een gedeelte van.

0: Ja, blues.
1: Jan Nederveen.
2: Popje Blues is een programma van RTV 794. Informatie over Popje Blues. Je kunt het vinden op de site. Volgende week is er weer een Popje Blues. De playlist staat voor de volgende op de site van RTV 794. Onder het item op Radio TV. Een heel mooi weekend. Genieten van dag.
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog. En de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Een nieuwe aflevering deze week op jouw radio. Tommy Brown en Funking for Jamaica, begin jaren 80. Nu is het tijd voor J. Criff samen met de Illustrious Blacks. En dat heet Shine.

Goed dat je luistert op de Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio een aantal tracks. Achterin volgens J-Craft samen met Elysius Black. En Shine was dat. Het Raka hoorde je met Jewel. En die extended mix Perspective 360. Are You My Love. En Chaka Khan, I Feel For You. Here's Junior.

0: featuring Ray Hayden. And it's all because of you. Het is gewoon allemaal jouw schuld. Je luistert naar de Flashback Radio Show. Met heerlijke grooves vanuit het heden verleden. We gaan terug naar 1984 met Mr. Chris Cameron. And tell me, is this love?
1: Are you ready? Let's go back to the 80s.

Chris Cameron, die uit 1984 en Tell Me Baby, Is This Love What I'm Feeling? We gaan meteen verder met nieuw werk van Tika Balanchine, Summer Is Coming.

Devin Howard hier in de Flashback Radio Show. I couldn't love you more. Je hoorde de house remix versie. Daarmee komen we aan het eind van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan op jouw radio met nog meer hits in de Flashback Radio Show. Hier is Emmanuel Sati, Bruno Roth en de Detouch. Tot na reclame nieuws.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

En met Jeffrey Osborne zeg ik welkom terug in uur 2 van de Flashback Radio Show. Mocht je net ingeschakeld zijn, hits van vroeger nu. Jeffrey Osborne, 1984 en I Really Don't Need No Light. Hier is Miss Chaka Khan met de laatste track en dat heet Checkzilla.

0: Kind.
1: Ja, dat was Chaka Khan, Chuck Zilla. Ze doen het maar weer, die ouwetjes uit de jaren 80. Een comeback. En wat dacht je trouwens van het laatste album van Madonna, Confessions 2? Zo, dat is me er ook eentje. We gaan oldschool draaien. Lew Curtin, and here is Talk to Me.

Disco Funk uit de jaren 80, Lou Curtin en Why Don't You Talk To Me. Dat is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. We gaan een nieuw werk draaien. Siobhan Adams hier in de show en hier is Party With Me.

What I've got is what you need. A little love of OVE.

Walker Newberry III, hoorde je aan. Please Handle With Care. Dat was een album track uit de jaren 80. Ik ken hem natuurlijk ook van tracks als Love Town. En dit was een andere track van het album.

En zo gaan we naar het einde van de Flashback Radio Show van deze week. Jocelyn Brown met een vage track. Hot Blood hoorde je. Dat kwam uit 1984. Hier is EJ Jones en La Mama.

DJ Jones in de Flashback Show. Love More Love, Little More Love. En dan een beetje verbaasd. Hier is Devin Morrison en Tulips and Roses. Dit was hem weer voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw. Groetjes te doen.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.